0: goedkeuring van UNESCO. De gasprijs op de Europese groothandelsmarkt steeg naar ruim 62 euro per megawattuur tegenover nog geen 41 euro een maand geleden. Dat is hoger dan de piek in maart tijdens de oorlog tussen Amerika en Iran. Exporteur Qatar kampt door de strijd rond de straat van Hormuz met bemoeilijkte export en beschadigde gasinstallaties. Het weer. Vannacht neemt de bewolking opnieuw toe en zullen de opklaringen grotendeels verdwijnen. Later komt een lichte bui voor. De temperatuur daalt naar een graad of 12 in het oosten en 15 graden in het westen. En tot zover het nieuws.
1: Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging. De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje in het ziekenhuis.

0: Girlfriend everywhere.
1: Dinsdag 14 juli aanstaande is bij Fred en Aart Peter van der Horst te gast. Een begenadigd muzikant uit Almere. Hij begon op jonge leeftijd gitaar te spelen en heeft onder andere 10 jaar bij een fanfareorkest in Hilversum gespeeld. Hé, een fanfareorkest? Hoe dat zit? Dit en andere zaken vertelt hij dinsdagmiddag 14 juli tussen 2 en 4 in Fred's Music Mix.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 3 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. De man die werd verdacht van de dodelijke schietpartij in Nijmegen is weer vrijgelaten. De politie ziet hem niet langer als verdachte en er is nog niemand aangehouden. Het slachtoffer, een 18-jarige man uit Rotterdam, werd doodgeschoten niet ver van de Vierdaagse feesten waar het op dat moment druk was. Het evenement waar Ali B. als ondernemer zou spreken wordt verplaatst. De rapper trekt zich bovendien terug als spreker. Dat meldt de organisatie in een verklaring op social media. Beide partijen concluderen gezamenlijk dat het evenement niet langer draait om de ondernemers en het concept waarvoor het is georganiseerd. UNESCO plaatst de eeuwenoude Libanese stad Tyrus op de lijst van bedreigd werelderfgoed. Dat meldt persbureau AFP. Het Israëlische leger bombardeerde de havenstad herhaaldelijk tijdens de oorlog met Hezbollah, waarbij een Romeinse zuil beschadigde. Tyrus, sinds 1984 werelderfgoed, krijgt nu extra bescherming van UNESCO. De gasprijs op de Europese groothandelsmarkt steeg naar ruim 62 euro per megawattuur tegenover nog geen 41 euro een maand geleden. Dat is hoger dan de piek in maart tijdens de oorlog tussen Amerika en Iran. Exporteur Qatar kwam door de strijd rond de straat van Hormuz met bemoeilijkte export en beschadigde gasinstallaties. Het weer. Vannacht neemt de bewolking opnieuw toe en zullen de opklaringen grotendeels verdwijnen. Later komt een lichte bui voor. De temperatuur daalt naar een graad of 12 in het oosten en 15 graden in het westen. En tot zover het nieuws.
2: Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek. Muziek helpt.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL-alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
1: Frits! Frits! Er is een NL-alert!
2: Stil eens.
1: NL-alert!
2: Oh, er is een NL-alert! We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf!
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL-alert en informeer anderen.

0: Welkom bij de Flevozieken-omroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: Het Flevoziekenhuis levert zorg. De Flevoziekenomroep levert u muziek. Muziek helpt.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 4 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. De man die werd verdacht van de dodelijke schietpartij in Nijmegen is weer vrijgelaten. De politie ziet hem niet langer als verdachte en er is nog niemand aangehouden. Het slachtoffer, een 18-jarige man uit Rotterdam, werd doodgeschoten niet ver van de Vierdaagse feesten waar het op dat moment druk was. Het evenement waar Ali B. als ondernemer zou spreken wordt verplaatst. De rapper trekt zich bovendien terug als spreker. Dat meldt de organisatie in een verklaring op social media. Beide partijen concluderen gezamenlijk dat het evenement niet langer draait om de ondernemers en het concept waarvoor het is georganiseerd. UNESCO plaatst de eeuwenoude Libanese stad Tyrus op de lijst van bedreigd werelderfgoed. Dat meldt persbureau AFP. Het Israëlische leger bombardeerde de havenstad herhaaldelijk tijdens de oorlog met Hezbollah, waarbij een Romeinse zuil beschadigde. Tyrus, sinds 1984 werelderfgoed, krijgt nu extra bescherming van UNESCO. De gasprijs op de Europese groothandelsmarkt steeg naar ruim 62 euro per megawattuur tegenover nog geen 41 euro een maand geleden. Dat is hoger dan de piek in maart tijdens de oorlog tussen Amerika en Iran. Exporteur Qatar kwam door de strijd rond de straat van Hormuz met bemoeilijkte export en beschadigde gasinstallaties. Het weer. Vannacht neemt de bewolking opnieuw toe en zullen de opklaringen grotendeels verdwijnen. Later komt een lichte bui voor. De temperatuur daalt naar een graad of 12 in het oosten en 15 graden in het westen. En tot zover het nieuws.
2: De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje in het ziekenhuis.

0: luister elke dag naar Kanaal 40.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Luister elke dag naar Kanaal 40.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: Dinsdag 14 juli aanstaande is bij Fred en Aard Peter van der Horst te gast. Een begenadigd muzikant uit Almere. Hij begon op jonge leeftijd gitaar te spelen en heeft onder andere 10 jaar bij een fanfareorkest in Hilversum gespeeld. Hé, een fanfareorkest? Hoe dat zit? Dit en andere zaken vertelt hij dinsdagmiddag 14 juli tussen 2 en 4 in Fred's Music Mix.
1: Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek. Muziek helpt.

band.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 5 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. De man die werd verdacht van de dodelijke schietpartij in Nijmegen is weer vrijgelaten. De politie ziet hem niet langer als verdachte en er is nog niemand aangehouden. Het slachtoffer, een 18-jarige man uit Rotterdam, werd doodgeschoten niet ver van de Vierdaagse feesten waar het op dat moment druk was. Het evenement waar Ali B. als ondernemer zou spreken wordt verplaatst. De rapper trekt zich bovendien terug als spreker. Dat meldt de organisatie in een verklaring op social media. Beide partijen concluderen gezamenlijk dat het evenement niet langer draait om de ondernemers en het concept waarvoor het is georganiseerd. UNESCO plaatst de eeuwenoude Libanese stad Tyrus op de lijst van bedreigd werelderfgoed. Dat meldt persbureau AFP. Het Israëlische leger bombardeerde de havenstad herhaaldelijk tijdens de oorlog met Hezbollah, waarbij een Romeinse zuil beschadigde. Tyrus, sinds 1984 werelderfgoed, krijgt nu extra bescherming van UNESCO. De gasprijs op de Europese groothandelsmarkt steeg naar ruim 62 euro per megawattuur tegenover nog geen 41 euro een maand geleden. Dat is hoger dan de piek in maart tijdens de oorlog tussen Amerika en Iran. Exporteur Qatar kampt door de strijd rond de straat van Hormuz met bemoeilijkte export en beschadigde gasinstallaties. Het weer. Vannacht neemt de bewolking opnieuw toe en zullen de opklaringen grotendeels verdwijnen. Later komt een lichte bui voor. De temperatuur daalt naar een graad of 12 in het oosten en 15 graden in het westen. En tot zover het nieuws.
2: Luister elke dag naar Kanaal 40.
3: De Flevo Ziekenomroep.
2: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
3: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.
1: Luister elke dag naar Kanaal 40.
2: De Flevo Ziekenomroep.
1: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
2: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: Dit is de Flevo Ziekenomroep op de Flevo Gastvrije.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 6 uur.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Alphabet, het moederbedrijf van Google, verdient het afgelopen kwartaal fors meer aan zijn cloud-activiteiten. De omzet van Google Cloud groeide met 82% naar bijna $24,8 miljard, dankzij een grote vraag naar AI-infrastructuur. Ook de netto-winst steeg fors, mede door de forse investeringen van het bedrijf in kunstmatige intelligentie. De man die werd verdacht van de dodelijke schietpartij in Nijmegen is weer vrijgelaten. De politie ziet hem niet langer als verdachte en er is nog niemand aangehouden. Het slachtoffer, een 18-jarige man uit Rotterdam, werd doodgeschoten niet ver van de Vierdaagse feesten waar het op dat moment druk was. Het evenement waar Ali B. als ondernemer zou spreken wordt verplaatst. De rapper trekt zich bovendien terug als spreker. Dat meldt de organisatie in een verklaring op social media. Beide partijen concluderen gezamenlijk dat het evenement niet langer draait om de ondernemers en het concept waarvoor het is georganiseerd. Een vrouw uit New York klaagt McDonald's aan nadat ze naar eigen zeggen ernstige brandwonden aan mond en tong opliep door extreem hete frietjes. Het incident gebeurde op 5 maart in een vestiging in Manhattan. Ze wijt het aan onzorgvuldigheid van het personeel en stelt ook geestelijk te hebben geleden. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het op veel plekken droog, ondanks enkele wolkenvelden en een lokaal lichtbuitje. Later breekt de bewolking en laat de zon zich af en toe zien. De temperatuur stijgt naar 19 graden aan de kust, 20 graden in het midden en 24 graden in het zuidoosten van het land. En tot zover het nieuws.
3: Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek. Muziek helpt.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@

0: Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekomroep.nl.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep via de Flevo Gastvrije.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 7 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Alphabet, het moederbedrijf van Google, verdiende het afgelopen kwartaal fors meer aan zijn cloud-activiteiten. De omzet van Google Cloud groeide met 82% naar bijna $24,8 miljard, dankzij een grote vraag naar AI-infrastructuur. Ook de netto-winst steeg fors, mede door de forse investeringen van het bedrijf in kunstmatige intelligentie. De man die werd verdacht van de dodelijke schietpartij in Nijmegen is weer vrijgelaten. De politie ziet hem niet langer als verdachte en er is nog niemand aangehouden. Het slachtoffer, een 18-jarige man uit Rotterdam, werd doodgeschoten niet ver van de Vierdaagse feesten, waar het op dat moment druk was. Het evenement waar Ali B. als ondernemer zou spreken wordt verplaatst. De rapper trekt zich bovendien terug als spreker. Dat meldt de organisatie in een verklaring op social media. Beide partijen concluderen gezamenlijk dat het evenement niet langer draait om de ondernemers en het concept waarvoor het is georganiseerd. Een vrouw uit New York klaagt McDonald's aan nadat ze naar eigen zeggen ernstige brandwonden aan mond en tong opliep door extreem hete frietjes. Het incident gebeurde op 5 maart in een vestiging in Manhattan. Ze wijt het aan onzorgvuldigheid van het personeel en stelt ook geestelijk te hebben geleden. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het op veel plekken droog, ondanks enkele wolkenvelden en een lokaal lichtbuitje. Later breekt de bewolking en laat de zon zich af en toe zien. De temperatuur stijgt naar 19 graden aan de kust, 20 graden in het midden en 24 graden in het zuidoosten van het land. En tot zover het nieuws.
2: Luister elke dag naar Kanaal 40.
3: De Flevo Ziekenomroep.
2: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
3: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen. Kies daarom een ander moment om je wasmachine of vaatwasser aan te zetten. En laat dan ook je auto of e-bike op. Dus gebruik zo min mogelijk stroom tussen 4 en 9. Dan gaan we de stroompiek tegen. Zet ook de knop om.

Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

Dit is de Flevo Ziek Omroep op de Flevo Gastvrije.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

voor mij nog geen reden om een loflied hier te zingen. Benijd niet iedere vreemdeling ons land om zijn producten, die Aziat en Afrikaan, zelfs Eskimo verrukten. Al zijn we op dat punt verwend,

mooie auto wegen, is ons belastingstelsel niet je ware steen der wijze. En hoor je onze gasdirecties niet eenparig prijzen, al prikkelt dat ook onze trots. Op ons meisje bouwen wij als op een rots.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 8 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Duizenden toeristen zijn geëvacueerd vanwege natuurbrand bij de Franse stad Bordeaux. De brand ontstond woensdagochtend in Samous en breidde zich uit tot 800 hectare, bestreden door 500 brandweerlieden en 4 blusvliegtuigen. Zo'n 700 bewoners van La Proche moesten vertrekken, net als 3500 vakantiegangers van camping La Grigne. Gewonden

zijn tot nu toe nog niet gemeld. Tesla boekt het afgelopen kwartaal iets minder winst, ondanks een gestegen omzet en meer verkopen. De netto-winst daalde met 5% naar $1,1 miljard, terwijl de omzet met ruim een kwart steeg met meer dan $28,2 miljard. Een lagere gemiddelde verkoopprijs van de voertuigen drukte de winstgevendheid. Alphabet, het moederbedrijf van Google, verdiende het afgelopen kwartaal fors meer aan zijn cloud-activiteiten. De omzet van Google Cloud groeide met 82% naar bijna $24,8 miljard, dankzij een grote vraag naar AI-infrastructuur. Ook de netto-winst steeg fors, mede door de forse investeringen van het bedrijf in kunstmatige intelligentie. De man die werd verdacht van de dodelijke schietpartij in Nijmegen is weer vrijgelaten. De politie ziet hem niet langer als verdachte en er is nog niemand aangehouden. Het slachtoffer, een 18-jarige man uit Rotterdam, werd doodgeschoten niet ver van de Vierdaagse feest, waar het op dat moment druk was. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het op veel plekken droog, ondanks enkele wolkenvelden en een lokaal lichtbuitje. Later breekt de bewolking en laat de zon zich af en toe zien. De temperatuur stijgt naar 19 graden aan de kust, 20 graden in het midden en 24 graden in het zuidoosten van het land. En tot zover het nieuws.

0: Dit is de Flevo Zieke Omroep op de Flevo Gastvrij app. Het is weer tijd voor een muzikaal bloemetje.
1: En inderdaad, welkom bij ons muzikaal bloemetje. Mijn naam is Trus.
2: Mijn naam is Jan.
1: De presentatie doen we samen.
2: Deze keer wel.
1: Ja, maar
2: voor een groot deel. Hè?
1: De techniek blijf jij doen.
2: Erbij.
1: Ja, erbij. Hey, we gaan eerst maar een reisje door Europa maken.
2: Daar beginnen we mee. Het is
1: een muzikaal reisje, moet ik dan zeggen.
2: Uiteraard.
1: En daarna de greep uit de kast.
2: Ja, het is een populaire voor jou. Je grijpt willekeurige cd's.
1: Ja.
2: En af en toe vraag je mij een cijfertje te noemen.
1: Ja, natuurlijk.
2: Dat moet het worden. Nou, ik ben nieuwsgierig wat geworden is.
1: Ja, ik weet het ook niet. Hey, dan gaan we naar het nieuws. En na het nieuws hebben we een half uurtje duetten.
2: Juist, die hebben we allemaal opgezocht.
1: Ja, daar hebben we er ook weer een aantal van.
2: En dat laatste half uurtje.
1: Hebben we de artiesten vanavond, Le Poppies. Daar ga ik wat over vertellen.
2: Oh, dat zijn die Franse jongetjes.
1: Ja, inderdaad.
2: Ja. Nou, leuk.
1: Ja.
2: Ja, goed.
1: Maar we gaan eerst maar reizen.
2: We beginnen in Griekenland.
1: Ja, vandaag in Griekenland. En daar is de trio Helleniek.
2: Ja, dat is een bekende trio, hè?
1: Ja, dat en ze zijn vooral gespecialiseerd in de Sirtaki-muziek, hè?
2: Ja, dat klopt, dat klopt.
1: Werd dat vroeger ook op de dansscholen wel gedaan. Leerden ze de Sirtaki op de dansschool.
2: Hebben we wel geleerd, klopt. Nou ja, maar ja, was ook in 1965, hè?
1: Ja.
2: Dat is al een poosje terug.
1: Ja, dat...
2: Ze hebben toch een hele reis gemaakt in die zin. Ze hebben een tijd in Griekenland gewoond.
1: Ja.
2: Ze hebben een tijd in Parijs gewoond.
1: Ja.
2: Ze hebben ook heel lang in Nederland gewoond.
1: Ja, ja.
2: Want in de jaren 60 waren ze hier in Nederland razend populair. Dus
1: ja,
2: ze deden nog wel eens op, hoor.
1: Ik heb er nog wel eens één keer gezien. Ja, dat klopt.
2: Ja. Ze deden vandaag de dag nog sporadisch op dan, maar vooral in Griekse restaurants.
1: Ja.
2: Daar heb jij ze ook gezien, hè?
1: Ja.
2: Hier in Almere.
1: In Almere, ja.
2: Precies. En soms ook in het thuisland, in Griekenland.
1: Zo gaat dat, hè?
2: Zo gaat dat, ja.
1: Weet je waar we naar gaan luisteren?
2: Wel, vertel het eens.
1: Naar Margarita Marcaro.

0: Ik heb getracht dat te vertalen. Maar als je dat dan intikt in de vertaalprogramma, komt hetzelfde er weer uit. Het is gewoon een naam.
1: Een naam. Ja. Margarita Marcarol.
0: Ja, ja.
1: Nou, gezellig deuntje. Vind
0: ja,
1: je ook
0: zeker wel.
1: Hey, ja, maar we gaan verder reizen.
0: Ja, waar gaan we naartoe?
1: We gaan naar Oostenrijk.
0: Aha, vandaar.
1: Ja, en als ik dan zeg, Jürgen Udo Bockelmann.
0: Ja, ik weet het. Weer iemand met een andere artiestennaam natuurlijk. Maar dat klinkt dan als Udo Jürgens.
1: Ja, ja, want dat zit er al in, hè?
0: Ja, Jürgen, dat zit er wel in. Ja, alleen Bockelmann hebben
1: ze. En ze hebben het omgedraaid.
0: Ja.
1: En een S achter Jürgen.
0: En hij is toch eigenlijk ook in Nederland wel bekend?
1: Ja. Oh. Heel erg zelfs. En eigenlijk denk ik meer na het winnen van het Songfestival.
0: Ja, dat heb je ook gedaan, hè?
1: Ja, want. Ja. Hoe heet het? Dat was in 1966. Dan won hij het Eredivisie Songfestival.
0: Zo, dus, toch weer een poosje terug, ja.
1: Ja. Ja. Nou, ik vind er nu niet zoveel meer aan, moet ik eerlijk zeggen.
0: Het Songfestival niet?
1: Nee.
0: Nee, het gaat niet meer om het zingen.
1: Maar goed, dat doet er ook niet toe.
0: Het is
1: toe.
0: De show die je doet.
1: Weet je dat hij ook nog de Zwitserse nationaliteit heeft?
0: Nee, ik dacht dat het een Oostenrijker was.
1: Ja, maar het is wel een Oostenrijker, maar hij heeft ook de Zwitserse nationaliteit.
0: Kijk eens.
1: Ja, en we kennen hem natuurlijk ook heel veel van de Duitse televisie. Dat hij daar met die slakeravond of die Heimatmusic was hij daar ook meestal wel.
0: Ja.
1: Ja, helaas, hij is niet meer onder ons. Hij is overleden op 21 december 2014.
0: Ja, weer een poosje terug.
1: Ja.
0: Zo gaat. Nou, wat gaan we draaien van hem?
1: Liebe ohne Leiden.
0: Dat kun je wel vertalen.
1: Liefde zonder lijden, dacht ik.
0: Ja.
1: Ja, hè?
2: Die Zeit ist die uns verband.

0: Ja, gezellig, hè. We moeten er nog iemand noemen.
1: Ja.
0: De zangeres. Die meezong met hem.
1: Oh ja. En hoe heet ze?
0: Nou, dat weet jij toch?
1: Ja, dat weet ik. Jenny.
0: Ah, ja, dat bedoel ik.
1: Ik denk, nou, misschien wil jij het wel vertellen.
0: Nee.
1: Nee, maakt niet uit. Hé, hey, weet je wat? We gaan naar Duitsland.
0: Ah, dus... we blijven dus Duitsstalig.
1: Ja, ja, ja. En daar is Heinz-Georg Kram.
0: Dat is geen naam die ik ken, Helene.
1: En als ik nou zeg Heinz, hebben ze Heino van gemaakt?
0: Ja, dat kan ik wel, Heino. Want die kent Heino nou niet, zou ik bijna zeggen.
1: Ja. Ja. Nou, die zong eigenlijk in het begin veel op bruiloft en partijen.
0: Ja, nou ja, zo moet
1: hij er steeds komen. Zo is hij in 1955 eigenlijk begonnen. En pas in 1965 heb hij eigenlijk zijn eerste plaatje pas gemaakt.
0: Ja. Dat valt toch mee? Heb je netjes goed getraind? Ja. Ja, maar netjes. Ja, hij is wel razend bekend geworden.
1: Ja, heel bekend eigenlijk.
0: Ja.
1: En, in Duitsland nam hij na 50 jaar afscheid.
0: Stopte die?
1: Ja, 20 november 2005. Nou, stopte. Weet je, het is net Heintje Davis.
0: Ja, daar de naam Hein dat is.
1: Ja, ik denk het. Ja. Hij heeft ook met André Rieu op het Vrijthof in 2009 in Maastricht nog opgetreden.
0: Ja, precies. Ja.
1: Dus dat is ook een... ja, en in 2018 maakte hij echt bekend dat hij echt afscheid ging nemen van de bühne. Want toen werd hij in december 80 jaar.
0: Mooie leeftijd.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, prachtig. Maar goed... we gaan uiteraard naar hem luisteren.
1: Ja, tuurlijk. Dat gaan we doen.
0: En een hele bekende hebben we.
1: Ja. La Montanara, hè?
0: Ja, dat is niet uit de bergen.
1: Ja.
0: Komt-ie.

0: toch nog een leuk wetentje van hem.
1: Nou?
0: Dat in maart 2023,
1: ja,
0: toen trad Heino op voor het eerst in het gelijknamige dorpje Heino.
1: Oh, dat ligt in Overijssel, geloof ik.
0: Ja, dat ligt in een plaats in Overijssel.
1: Ja, dat vind ik. Ik denk de mensen dat wel grappig vonden.
0: Ja,
1: Heino denk, komt naar Heino.
0: Ja, Heino zingt in Heino.
1: Of Heino zingt in Heino, ja. Nou, prachtig.
0: Nou,
1: maar goed, we gaan van Denemarken. We gaan naar Duitsland, naar Denemarken.
0: Van Denemarken naar Duitsland.
1: Nee, we zijn dit dan nog in Duitsland. We gaan naar Denemarken.
0: Ja.
1: En daar is Kieten Haning.
0: Haning?
1: Ja.
0: O ja.
1: Ja, en die begon ook al op een hele jonge leeftijd, want ze was 8 en toen zong ze als, samen met de vader op de Deense televisie.
0: Nou, dat is ook een plekje, met z'n tweeën op die televisie te staan.
1: Ja, natuurlijk. Toen de tijd had je nog grote televisie.
0: Ja, grote kasten.
1: Grote kasten.
0: Zeg, dan moet je op zo'n randje staan. Nou, grapje. Ja, en ze hebben ook songfestival mee gedaan?
1: Nou ja, ze wilde meedoen in 1962. Hè?
0: Ja.
1: Maar ja, door een incident met de componist.
0: Ja. Wat is er mee?
1: Mocht ze niet. Ja, die begon. Je mocht het nummer niet van tevoren laten horen. Want het was, zo was de regels nou eenmaal.
0: Oh, toen de tijd, ja.
1: Ja. Ja. En kijk, nu horen we tegenwoordig al door alles. Maar. En toen floot die componist. Het nummertje.
0: Ach, goed, goed.
1: En toen mocht zij. Zij werd gelijk
0: gedisqualificeerd.
1: Ja.
0: Ja, oh jee. Zo streng waren ze. Ja. Nou.
1: Maar ja, zo gaat dat.
0: Wel goed voor de bekendheid van het nummertje. Want weet iedereen nog, denk ik, dat nummertje.
1: Denk het wel.
0: Maar
1: dus
0: goed.
1: Zo ging dat.
0: We gaan gewoon luisteren nader.
1: Wat naar Varje Tjanna i dat bla.
0: En dat... Vertaald in het Nederlands?
1: Ik heb het aan elk klein sterretje verteld.
0: Oh.

0: Ik vind het een leuk liedje.
1: Ja hoor, best gezellig dit ding.
0: Ja, fris en vrolijk.
1: Fris en fruitig en vrolijk.
0: En een sterretje, klein maar goed. Sterretje. Nog wel een klein sterretje.
1: We gaan naar Groot-Brittannië.
0: Ah, Engeland.
1: Engeland, en daar is Cliff Richard. Nou ja, wie kent die? Is ook, ja, dat is ook weer zo'n aangenomen naam, hè?
0: Ja.
1: Want hij heet eigenlijk Harry Roger Webb.
0: Je hebt wat andere namen bedacht.
1: Ja, ja, nou, maar ja, ik denk ook dat dat komt. Dat het makkelijk, ja, dat het makkelijk te zeggen, hè.
0: Makkelijk af te roepen is.
1: Ja.
0: Makkelijk, Cliff Richard. Henry Roger Webb. Dat is ook niet.
1: Ja, dat duurt te lang.
0: Kost te veel tijd.
1: Ja, maar, en hij is natuurlijk zijn carrière begonnen als rock'n'rollster, hè.
0: Ja.
1: Want zijn grote voorbeeld was Elvis Presley.
0: Ja,
1: zo zijn er veel meer.
0: Ja, ze zijn met hem verder gegaan eigenlijk. Toen ze hem ontdekt hadden dat hij nogal veel seksappeal had, wat dat betreft.
1: Ja.
0: Hij kon ook wel lekker zwaaien met zijn kontje.
1: Ja, nou ja, dat, zo ging dat. Nou, hij heeft natuurlijk ook een aantal films gemaakt.
0: Ja, zelfs, ja.
1: Ja, en mijn zus die was echt helemaal gek van die Cliff Richard. Ik geloof dat ze al die films keek en ze ging er wel 2-3 keer naartoe.
0: Kijk eens nou. al die films. Maar de laatste pas in 62.
1: Ja.
0: Met de Young Ones.
1: Ja.
0: Een van de meest memorabele nummer 1 hits worden, hè?
1: Ja. Ja.
0: Ja.
1: Ik denk als je het nog verschil. Nou, de jongeren misschien niet. Maar de ouderen weten precies wel waar ze zijn moeten. Die weten het precies nog. Ik denk dat ze het nog mee kunnen zingen.
0: Ik denk het ook.
1: He?
0: Zeker, want het is later nog een keer uitgebracht met de Young Ones.
1: Ja.
0: Ja. Hey, we gaan draaien. Een bekende hit van hem natuurlijk.
1: Ja, nee. Dat Summer Homer, dat was ook weer een film.
0: Ja, het was van een film.
1: Ja, ook een film. Ja. Zomervakantie, hè?
0: De zomervakantie.
1: Summer Holiday gaan we draaien.

0: Nou, een zomerholiday is altijd prettig. Hè?
1: Ja, mooi hoor. We hebben al heel veel mooi weer gehad de afgelopen tijd.
0: Hè? We mogen niet klagen. Nee, we mogen niet klagen.
1: Nee, eigenlijk een beetje te veel.
0: Maar klagen we over het water, dat het te weinig water is.
1: Nou, goed.
0: We moeten even te klagen hebben.
1: Ja.
0: Oké.
1: Maar goed, ik ga nu weer naar huis.
0: Ja,
1: ga naar Nederland.
0: Oosten is thuis best natuurlijk. En daar, we eindigen altijd met ons reisje.
1: En daar is Jannes Wolters.
0: Ja, ik ken de naam Jannes wel.
1: Ja,
0: Jannes. Die Wolters heet, dat wist ik niet.
1: Nou, zo heet hij dus van achteren.
0: Nou ja, mooi is dat.
1: En hij kwam ook uit een hele muzikale familie.
0: Ja, dat hebben ze wel eens mee, hè?
1: Ja.
0: Dat mag hebben. Ja. En hij was heel bekend geworden bij de piratenzenders.
1: Ja, daar heb je er wel mee van, hè, die dat hebben.
0: Ja,
1: van
0: dat
1: op die piratenzenders heel veel gedraaid werden.
0: Hij komt uit Drenthe vandaan. Dus,
1: uit Emmen, hè?
0: Emmen, ja. Dus daar was vooral veel piratenzenders. Ja.
1: Ja.
0: Op. Dus over de witte muizen, dan komen de politieagenten erin.
1: Ja, de witte muizen. Had je in Amsterdam ook.
0: Had je in Amsterdam, zei dat ook. Ja, ja, dat klopt. Hadden we in Amsterdam ook. Want daar, ik weet nog wel dat we op een bepaald moment een cent tot ten in de mast van de... sorry. Van een brand, van de vuilverbranding hadden ze een antenne geplaatst. Dan kon je heel Amsterdam bestrijken.
1: Ja.
0: En we konden er niet bij komen.
1: Nee, heerlijk, hè?
0: Ja.
1: Ja. Nou ja, en doordat hij natuurlijk veel door piratengezenders gedraaid werd, werd hij ook de vaste artiest bij het Mega Piratenfestijn.
0: Ja, de bijnaam kreeg hij dan ook, de koning van de piraten.
1: Ja, ja. Prachtig, hè?
0: Zo is het. Maar het is gewoon een hele populaire ster.
1: Ja.
0: En, hij is gewoon een mannetje gebleven.
1: Ja, want iedereen is VIP bij hem. En helemaal niet van omdat jij nou Pietje bent of Klaasje bent. Je bent allemaal één pot nat.
0: Ja.
1: Hè? Zo is het.
0: Zo is het ook.
1: We gaan draaien. Zeg het mij maar nog een keer.
2: Ja.

0: greep uit de muziekkast.
1: Ja, ik heb dus weer een aantal cd's uit die kast gegrepen.
2: En ik heb af en toe een nummer geroepen.
1: Ja.
2: En het resultaat gaan we nu horen.
1: Ik hoop dat dat goed is.
2: Ja, ik ook. Anders is het maar kort ook eens horen hoor, als het te jankerig is.
1: Ah. Nou, hey, wat is we beginnen met John Enter.
2: Ja?
1: Met Daar komt oma.
2: Ja, oh, dat is leuk.
1: Nou, weet ik niet.
2: Ja,
1: ik
2: oma is altijd goed.
1: En daarna Lief met Wonder Woman.
2: We gaan naar luisteren.

0: Nou, die vallen wel mee, die twee.
1: Nou, opa's oma, zeg het maar hoor.
0: Nou, maar goed, opa's oma.
1: Deze we netjes,
0: we gaan verder met Jeffrey, met Je bent een Chikamala.
1: Ja.
0: En Stevie N met Cat Away.
1: Nou.

0: De volgende twee.
1: Tamara Tol met Hola. En maar we beginnen met Jannes met Mijn naam is Jannes.
0: Dat bedoel ik, hè? Ik zou bijna gaan denken dat je er een fan van Jannes bent.
1: Ja, zit op
0: twee
1: die cd.
0: Twee keer op één uur sturen. Ja. Ja, dat is willekeurig natuurlijk. Ja,
1: daar kan ik ook niks aan doen.
0: Kan we doen. Nou, ik vind hem ook wel leuk, hoor.

0: En dan gaan we
1: naar de laatste twee.
0: Ja, want het is eerste uurtje zit er alweer bijna op, hè?
1: Ja, precies.
0: En na het nieuws dan hebben we de duetten en onze artiest vanavond. We beginnen met Gerard Joling met Maar vanavond.
1: Juist.
0: Ja. En daarna nog een stukje van Chantal met Athene.

0: Luister elke dag naar Kanaal 40.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.
2: Wij zijn terug na het nieuws van 9 uur.
3: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Het aantal huishoudens die moeite heeft om de energierekening te betalen bleef vorig jaar gelijk op 6%. Dat blijkt uit onderzoek van TNO en het CBS. Ruim 500.000 huishoudens hadden een laag inkomen gecombineerd met hoge energiekosten en hun tekort liep verder op. Een daling van lage inkomens en stijgende energiekosten hieven elkaar ongeveer op, zo meldt het CBS vandaag. Het Kwaku Sommerfestival in het Amsterdamse Nelson Mandela Park stopt na deze editie. Dat meldt de organisatie in een persbericht. Na 15 jaar kan het festival niet langer in zijn huidige vorm voortbestaan. Aangescherpte vergunningsvoorwaarden, stijgende kosten en toenemende complexiteit maken het volgens de organisatie steeds moeilijker om het evenement betaalbaar en toegankelijk te houden. Duizenden toeristen zijn geëvacueerd vanwege natuurbrand bij de Franse stad Bordeaux. De brand ontstond woensdagochtend in Samous en breidde zich uit tot 800 hectare, bestreden door 500 brandweerlieden en 4 blusvliegtuigen. Zo'n 700 bewoners van La Brosse moesten vertrekken, net als 3500 vakantiegangers van camping La Grigne.

Gewonden zijn tot nu toe nog niet gemeld. Tesla boekte het afgelopen kwartaal iets minder winst, ondanks een gestegen omzet en meer verkopen. De netto winst daalde met 5% naar $1,1 miljard, terwijl de omzet met ruim een kwart steeg met meer dan $28,2 miljard. Een lagere gemiddelde verkoopprijs van de voertuigen drukte de winstgevendheid. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het op veel plekken droog, ondanks enkele wolkenvelden en een lokaal lichtbuitje. Later breekt de bewolking en laat de zon zich af en toe zien. De temperatuur stijgt naar 19 graden aan de kust, 20 graden in het midden en 24 graden in het zuidoosten van het land. En tot zover het nieuws.

0: Dit is het tweede uur van de Flevo Ziekenomroep met de muzikaal bloemetje. En dan nu een half uurtje duetten.
1: En ik ben Truus.
2: En ik ben Jan.
1: En we hebben inderdaad weer een aantal duetten uitgezocht, hè?
2: Half uurtje duetten, ja. Ik heb wel meer dan een half uurtje. Maar...
1: Ja, maar daar hebben we niet de tijd voor, zoveel je er hebt. Nee, dat doen we maar niet.
2: Wie is er twee? Benny Nijman, Koningin van de Bos. Met en, Dwalen.
1: Dwalen. Ja. En daarna David Bowie met Tina Turner met Tonight.

0: Ja, dan door de eerste twee. Ja. We gaan de tweede twee draaien. En
1: waar beginnen we mee?
0: Met Something Stupid. Met Robbie Williams en Nicole Kidman.
1: Oeh.
0: Something Stupid.
1: Niet de familie Sinatra.
0: Nee. En ook niet die Hollandse die het ook zingen. We hebben heel veel die het zingen.
1: En dan gaan we verder met Andrea Bocelli en Kenny G. Met Mi Mancini.

0: Me Monkey, Andrea Bocelli en Kenichi.
1: Ja, ik weet niet wat het betekent.
0: Ik ook niet.
1: Oh, nou, mooi is dat. Maar de volgende weet ik wel, van Ik wil niet dat je ligt. Het is een duet tussen Tina Martin en Paul de Leeuw.
0: En daarna draaien we Dolly Parton en Don Henley met When I Stop Dreaming.
1: Wanneer ik stop met dromen, dat verstaan ik wel weer.
0: Ja, dat dan.

verteld. Was eeuwig jij mijn ridder op het witte paard. Trouw tot in de dood, het was me zoveel waard. Weet zelf niet of je leeft, je hebt niet opgehaald.

0: geen leugens meer.
1: Geen leugens meer, Tino.
0: Nee, oké. Okay.
2: Je kunt donderdag tussen 8 en 10 luisteren naar de herhaling van ons programma.

0: nou gauw verder, want de tijd dringt alweer een beetje.
1: Ja, het gaat snel, hè?
0: Ja, dit is de liefde. Oh nee, dat is de liefde. Marianne Weber met John de Bever.
1: En daarna Marije Fieselier met Adeline Clark met Perfect Sim.

0: De artiest van de avond.
1: En dat zijn de artiesten Le Poppies. Le Poppies is een Franse muziekgroep van 17 kinderen, opgericht in 1946 in Assignières. In Frankrijk door Jean Amoureux als Le Petit Chanteur d'Assignières. François Bernheim, voormalig zanger van de groep, Le Roche Martin en artistiek directeur van platenmaatschappij Barclay, ontdekte de zangers in 1970 en besloot de groep op te richten genaamd Le Poppies. Vernoemd naar het woord popmuziek, Le Poppies ontstond uit de hippiebeweging en maakte liedjes tegen de Vietnamoorlog. 17 jongens uit het koor werden toen geselecteerd en namen hun eerste single op, Noël Soixante-dix. Het succes kwam heel snel en er werden 600.000 exemplaren verkocht. De eerste single werd in de jaren 70 van de vorige eeuw gevolgd door de andere hits van Isabelle, Je t'aime met 500.000 exemplaren. En het meest succesvolle chanson was Non, non, rienna. En de nummer 1 hit was in Nederland in en 25 weken in de Nederlandse top 40 bleef staan. We gaan luisteren naar Isabelle Je t'aime en La vie c'est jolie.
0: De artiest van de avond.

0: De artiest van de avond.
1: Les Poppies werden de eerste kindsterren in de Franse muziekgeschiedenis en werden al snel door andere landen uitgenodigd om te zingen in gala's, concerten en tv-shows. In Nederland en Duitsland verkochten ze zelfs meer platen dan de Beatles. In 4 jaar tijd verkochten Les Poppies meer dan 5 miljoen platen en produceerden ze van 1970 tot 1977 4 albums en 20 singles. Visite is de succesvolste single van de Nederlandse zangeres Lenny Koer. Het lied is het openingsnummer van het album Dromentrein. Uit 1980 komt hij en wordt uitgevoerd samen met Les Poppies. Hun succes inspireerde de New Poppies en andere groepen zoals Mercre di Libre, verleden van Les Petits Chanteurs d'Asnières. Hun 2 albums die ze maakten heten Abacadabra en La Fusée de Noé. Ze hadden ook eenmalig succes met het nummer Il Faudra, Leur Dire, gezongen met Francis Cabrel, dat in 1987 goud werd. We gaan luisteren naar Visite met Lenny Koer en Au nom de l'amour en Des chansons pop.
0: De artiest van de avond.

0: De artiest van de avond.
1: Le Poppies zongen ook in 1983 voor een tv-musical met nummers van ABBA, genaamd ABBA Cadabra. Hun tweede albums die ze maakten heetten ABBA Cadabra en La Fusée de Noé. Ze hadden ook eenmalig succes met het nummer Il faudra leur dire, gezongen met Francis Cabrel, dat in 1987 goud werd. Ze hebben ook een comeback geprobeerd, eerst eind jaren 80 onder de naam The New Poppies en in 1992 als Mercredis Libre. Hoewel deze laatste opnames geen commercieel succes waren, is het album La Ballade des Petits Anges zeer aangeprezen en gewild geworden. Hoewel er is gesuggereerd dat de zang op deze cd beter is, komt dat waarschijnlijk door de nieuwe nummers die op deze cd zijn opgenomen. De muziek voor deze cd is geschreven door François Bernheim en de Poppies gaan nog af en toe op tournee. We gaan luisteren naar La Ballade des Petits Anges en Il faut une fleur pour faire le monde.
0: De artiest van de avond.

0: Nou, dat was het hoor. Tot de volgende keer.
1: Ja, en dan hoop ik toch dat u lekker thuis bent. Maar in elk geval morgenochtend kunt u naar onze herhaling luisteren van de muzikaal bloemetje.
2: Ja, ik heb nog veel meer horen morgenochtend.
1: Hè?
2: Ik heb nog veel meer horen morgenochtend.
1: Ja, de herhaling van Wacht op de Dokter. En dan smiddags van 2 tot 4 Fred's Music Mix.
2: Ja, met een gast die hij had afgelopen dinsdag. Ja.
1: En dan s'avonds de live, de muzikale vaart van Peter Bakker en Jan van Heunen.
2: En tussendoor?
1: Ja, non-stop muziek, 24 uur per dag hebben we muziek erop zitten.
2: Zo.

0: Die gasten die moeten dan ook toch al 40, 50, 55 jaar zijn, hè, denk ik.
1: Ja, dat zijn ze ook. Dus even gaan afscheid nemen, want de tijd zit erop.
0: Ja, ja.
1: Mijn naam is Jan.
0: En mijn naam is Truus.
1: En ik wens u voor straks
0: wel trusten. En voor morgen een beetje
1: gezond erop.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 10 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De omzet van budgetwinkelketen Action is het afgelopen halfjaar sterk gestegen door het warme zomerse weer en vele prijsverlagingen. Meer klanten wisten de filialen te vinden, waardoor de totale omzet uitkwam op een indrukwekkende 8,3 miljard euro. Nieuwe vestigingen openen ook in 15 landen. Het Amerikaanse leger heeft voor de 12e nacht op rij doelen in Iran aangevallen. Bij een aanval op de grensovergang Shalamshah met Irak kwamen twee mensen om. Dat meldt het persbureau SNN. Kuwait meldt dat de drones vermoedelijk afkomstig uit Iran heeft neergehaald als vergelding voor de Amerikaanse aanvallen. Het aantal huishoudens die moeite heeft om de energierekening te betalen bleef vorig jaar gelijk op 6%. Dat blijkt uit onderzoek van TNO en het CBS. Ruim 500.000 huishoudens hadden een laag inkomen gecombineerd met hoge energiekosten en hun tekort liep verderop. Een daling van lage inkomens en stijgende energiekosten hieven elkaar ongeveer op, zo meldt het CBS vandaag. Het Kwaku Sommerfestival in het Amsterdamse Nelson Mandela Park stopt na deze editie. Dat meldt de organisatie in een persbericht. Na 15 jaar kan het festival niet langer in zijn huidige vorm voortbestaan. Aangescherpte vergunningsvoorwaarden, stijgende kosten en toenemende complexiteit maken het volgens de organisatie steeds moeilijker om het evenement betaalbaar en toegankelijk te houden. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het op veel plekken droog, ondanks enkele wolkenvelden en een lokaal lichtbuitje. Later breekt de bewolking en laat de zon zich af en toe zien. De temperatuur stijgt naar 19 graden aan de kust, 20 graden in het midden en 24 graden in het zuidoosten van het land. En tot zover het nieuws.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
1: Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen zonneschijn.
2: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.
1: Elke morgen zou een morgen zoals deze moeten zijn.
2: Welkom bij Wij Wachten op de Dokter.

0: U luistert naar de Flevo Zieke Omroep. Mm-hmm. Welkom bij Wij Wachten op de Dokter.
1: We zijn er.
2: Ja, we zijn er hoor.
1: En Joop moet horen waarom ik erop zit.
2: Ja, dat bedoel ik.
1: Oude director.
3: Ja, Jos.
1: Ja, Joop, dat ben jij. Je wist het nog niet, maar bij deze. In ieder geval was dat ook de mars die we hoorden aan het begin van het eerste uur van deze aflevering. Van Wij Wachten op de Dokter. Want we zijn er weer tot 12 uur met z'n drieën.
2: Peter Bakker.
3: Ja, ben ik? Oh, daar ben je.
1: Ik ben hele. Joop Veninga.
3: Ja, gezellig.
2: En wie ben ik?
1: Dat had hij al gezegd. Ja, ja je ja. Moet wel luisteren. Ja. Je hebt wel twee van die oorwerpers op, maar dan moet je
3: maar, joh. Jan van Amine.
2: Kijk, dat bedoel ik.
1: Kijk nou. Hey,
2: zo is het.
1: Nou, met z'n drieën gaan we u weer gezellig houden terwijl we wachten op de dokter. Ja, en mocht hij zeker. Of zij niet of niet meer komen, dan zou ik zeggen, lekker blijven luisteren, want we hebben heel veel leuke, gevarieerde plaatjes die wij draaien in blokjes van drie. Tenminste, wij vinden het leuke, gevarieerde plaatjes. Top?
3: Ja, we hebben ook geen klachten gehoord, toch?
1: Nee, ook niet. Dus het zal allemaal goed zijn.
3: En u kunt altijd
2: verzoekje indienen, natuurlijk.
1: Ja, verzoekjes kan altijd via de website, www.flevoziekenomroep.nl.
3: Ja.
1: Dan krijgt u vanzelf zoiets van een app-achtig ding te zien. Die kunt u ook nog een keer op uw telefoon zetten.
3: Ja.
1: En dan kunt u ons altijd beluisteren.
3: Zeker.
1: He? Lekker in uw bedje liggen.
3: Het formulier dat u in moet vullen, dat stelt helemaal niks voor. Dat is heel makkelijk.
1: Ja, dus, Joop kan het zelf.
3: Het is 2 minuten gebeurd.
2: Joop kan het zelf.
3: Joop kan het ook. Ja.
1: En ik ook. Ja, ja. Het is mij ook gelukt. Dus, hey, Henry Mancini en zijn orkest was dus als eerste in met Our Director. We gaan gauw verder met het volgende.
4: De opkikker van de maand.
1: En dat is Flaco Jiménez met NL is Yellow, No Hay Cerveza.
2: Of het wel in de hemel is geen bier.

0: Wij doen een andere
1: plezier. Ja, ja. Ja, ja. Ze was nog niet uitgevuld, hoor.
2: Nou, dat geeft niet.
1: Ze was nog bezig. Dat was, ja, maar dat maakt niet uit, joh. Ja, dat was Britney Spears met Baby One More Time. En wat je nog een keer moest doen, dat gaan we niet vertellen. Singing in the Rain zat daarvoor. Gene Kelly en Debbie Reynolds. En,
3: wie is One More Time? Hit Me One More Time, maar daar gingen we het niet over hebben.
0: Ja, nee, dat is waar, maar je hoeft er niet alles te herhalen.
1: Nee, dat hoeft ook niet. Nee, zullen we er even de vogeltje zonder zitten? Of niet dan? Want zijn dat toch hey, maar ik sta hier. Hier staat Gene Kelly, Debbie Reynolds en Donald.
3: O'Connor.
1: O'Connor, ja. Dat staat er bij mij niet meer bij namelijk. Ik denk, jeetje, dat ben ik...
0: Als we mazzel hebben, kunnen we dat vanmiddag ook doen.
3: Wat?
0: Dat werd hij nu gedraaid.
1: In het regen, in de regen zingen? Nee, joh.
0: Ja, geen regen vanmiddag.
1: Ach, wel.
3: Ja, denk je?
0: Ja.
3: Oké.
1: Okay. Er zou gisteren in België bij Spa-Francorchamps zou ook regen gevallen zijn.
0: Maar?
1: Op zondag. Maar geen regen gevallen.
0: Francorchamps verplaatst.
1: Ja, doen ze regelmatig in Almere, heb ik wel eens door.
3: Ja.
1: Want dan zeggen ze, in het noorden van het land is de regen. En dan kijk je naar buiten, het regen.
3: Ja. Nee, maar we zitten ook in het midden, we horen overal bij.
1: Ja, dat is waar.
3: Daarom.
0: Maar even. We kunnen er geen kant op, nee.
1: Goed, we gaan nu weer gauw verder.
3: Ja,
1: hebben we al gezegd ook dat die upkicker van de maand, mag jij nog even zeggen?
3: Ja, dat weet ik uit mijn hoofd.
1: Ja, maar goed dan.
3: In de hemel is geen bier. Flaco Jiménez.
1: Ja, precies. Die horen we nog 2 weken, hè?
3: Want ja, dan gaan we naar de volgende.
1: Eerste maand. Ja, die mag jij weer bedenken. Hè?
3: Mag ik hem bedenken?
1: Ja,
3: oh, wat leuk.
1: Ja, ja.
3: Nou.
1: Want ik was aan de beurt nu en Joop is al geweest. En jij bent nu aan de beurt.
3: Nou, hartstikke fijn. Ga ik er even op broeden.
1: Ja. Niet te lang, hoor.
3: Nee, zeker niet.
1: Ja, we gaan even...
4: Tour van de...
1: Over het noorden van het land gesproken. We blijven in het noorden van het land met de tienertour of het motto, wat zeg je? We gaan via Groningen, of van Groningen via Friesland naar Overijssel.
3: Wauw, dus we gaan. Oh, dat is wel een leuk rit.
1: Is een leuk ritje?
3: Ja, is een leuk rit.
1: Ja. Delfzijl beginnen we. met de heleboel.
0: Verder kan het niet.
1: Nee, precies, zo is het. Nou, luister maar en daarna vertellen we er wat over. Toch?
0: Ja. Ben benieuwd. Dank je.

0: was voor mij een hele verrassing. Ze komt inderdaad uit Drenthe.
1: Ja, ja. Oh, dat wist je niet?
0: Nee.
1: Oh.
0: Ik dacht dat ze ergens anders vandaan kwam. Maar nee, ze komt inderdaad uit Drenthe. En bij jou al bij, zong ze.
1: Ja.
0: Miss Montreal.
1: Mooi
0: nummer. Het overstaan aan. Daarvoor hadden we de kast. Ja, daartussenin zat een beetje een rotzooitje. Want ik had het verkeerde jingeltje erin gestart. Maar daar gaan we het verder niet over hebben. Toch?
2: Moet je die kast in het vervolg dicht laten.
1: Ja.
0: Ja, maar dan ze moesten er toch uit, want anders konden ze niet zingen. In Nijedijen, maar dan in de studio-uitvoering. Dat is nooit een hit geweest, maar in Friesland wel. Want iedereen zong dat mee.
1: Ja.
0: En dat is toen hier een hit geweest, bij die live-optreden.
1: Okay.
0: En iedereen kon het letterlijk meezingen daar in Friesland.
1: In Nederland ook.
0: In Nederland naderhand ook.
1: Ja.
2: Maar dat is wel een heel mooi nummer, hè, Philip?
0: Is ook een heel mooi nummer. De hele boel uit Groningen. Widde Hoeske. Leutje Ulsda. Ik hoop dat ik het goed uitspreek.
2: Nou, Groningen ging je goed af.
0: Huh? Groningen
2: de
0: wel.
2: De naam Groningen ging je goed af.
0: Grun. Ja, ik dacht dat het zo heette. De hele boel. Daar zat toen als liedzanger volgens mij ene Edwin de Vries bij. Die na de rand solo is gaan optreden. Heeft ook een heleboel leuke Groningse. Dat ik nou gewoon.
1: Als je nou gewoon Nederlands praat. Praten.
0: Groningse nummers uitgebracht.
1: Oké. Okay.
0: We zijn er.
2: Ben je eruit?
0: Ja. Ja. Ja, nou. Het is me gelukt hoor.
3: Flevo verzoekplaat.
0: We gaan naar het eerste verzoekje wat we binnengekregen hebben. En dat is van Thea. En die vroeg aan Michael Bolton. En A Love So Beautiful.

0: O jee. Ineens was hij weg.
1: Ja, hebben we wel 3 gehad dan?
2: Ja, we hebben de 3 gehad, ja.
1: Nou, volgens mij niet.
2: Jawel hoor.
1: Oh, toch?
2: Ja, we hebben een verzoekplaatje gehad.
1: Oh ja.
2: Weet je nog?
1: Oh ja, van hoe heet hij, hè?
2: Ja,
1: Michael Bolton. Ja. Jij bent zo vaag en stil.
2: Ja, maar dan in het Engels.
1: Ja. Ik heb wel gelijk, hè. Adriaas is in 2004 overleden. En het nummer is in 2005 uitgebracht. Dus postuum is dat
2: uitgebracht. Ja, ja, dat was een cover inderdaad van een nummer van Roy Orbison.
1: Ja.
2: En het is heel mooi uitgevoerd. Dus door Michael Bolton.
1: Ja.
2: Op verzoekje. Op verzoek van Thea.
1: Ja.
2: Omgedraaid. Ja. En daarna hadden we Chariots of Fire van Vangelis. En A Wider Shade of Pale van Procol Harum.
1: Ja, en dat is doordat er weer een eentje is geweest die het tijdelijke voor het eeuwig heeft verruild. En dat is de bassist.
2: De originele bassist.
1: De originele bassist van toen de tijd. En hij heeft op het nummer Wider Shade of Pale heeft hij ook meegespeeld.
2: Ja.
1: Als bassist.
2: Ja, want daar was bij de oprichting.
1: Ja. We hebben het over David Knight.
2: Ja, precies.
1: Ja.
2: Dat moet je wel even vertellen, want anders ga je die andere... Die is pas 80.
1: Daarom.
2: David Knight was 81 jaar.
1: Ja.
2: Nou ja, jij wilde nog wat vertellen over Vangelis, hè?
3: Vangelis. Hij werd geboren bij Volos in Griekenland als 4-jarig kind. Gaf hij zijn eerste concert voor ongeveer... 4-jarig kind. Voor ongeveer 2000 luisteraars. Hij was grotendeels een autodidact. Hij heeft bijvoorbeeld nooit muziekles gehad... en was nauwelijks in staat bladmuziek te lezen of te schrijven. Midden jaren 60 formeerde hij de groep Formings, die in Griekenland heel populair werd. Vangelis richtte de progressieve rockgroep op Papanassiou Set. En later Aphrodite Child, met onder meer Demis Roussos. In Europa scoorde de groep vele hits, waaronder Rain and Tears. En in 1972 ging Aphrodite Child uit elkaar. Nog voor de verschijning van de laatste LP. LP die heette 666.
2: Oh.
3: Ja.
2: Ja, dat is niet fijn.
3: Nee. Dat kan het.
2: Is zeker niet.
3: Het kan ook zo maar zijn dat je.
2: Als je een loskunstgebiedje hebt. 666. Dat schiet niet op. Hé, maar we gaan even naar het volgende weer:
4: Flevo Verzoekplaat.
2: We kregen een verzoekje binnen van iemand die op zijn zolderkamertje zit. Een collega van de dinsdagmiddag.
1: Ja.
2: En die zei, het is een moeilijk woord. Besa me mucho. Ja, dat is best wel moeilijk. En zeker als je de artiest verkeerd omschrijft. Evoris, ja.
1: Het is Cesaria Evora.
2: Ja.
1: En zij komt uit Kaapverdië.
2: Maar we zochten ons helemaal, tenminste ik zocht ja, me helemaal aan breuk.
1: Omdat jij niet aan mij gevraagd hebt, van ken je dat? Daar heb ik meteen gezegd, oh dat is zij. Ja, maar ja, sorry.
3: Ja, als je het aan mij net gevraagd had, ik ook zo gezeten.
2: Had je dat ook gezegd, hè? Ja, maar genoeg erover. Fred, die vroeg hem aan. Dat is een mooi nummer van Cesaria Evora. En het heet Besame Mucho. Oh, dus de verkeerde.

0: een verzoekje van Fred, van Fred's Music Mix, elke dinsdagmiddag tussen 2 en 4. En die had het verzoekje...
1: Samen met Aard, hè?
0: Samen met Aard, ja. Ja, het is goed dat je dat zegt, dat we dat ook even vermelden. Besame Mucho, vroeg hij aan van Cesaria Evora. Die komt uit...
2: Kaapverdië. Yes.
0: Ja, dat wonderbaarlijke voetbalteam.
2: We zouden het geloof ik niet over voetbal hebben.
0: Nee, we gaan het niet over voetbal hebben verder. Okay, nee, gaan we het helemaal niet, gaan we het verder niet over hebben. We gaan even naar het nieuws van 11 uur. Aan de andere kant zijn we terug met het tweede gedeelte. Ja. Van, wij wachten op de dokter. Ik zou zeggen tot zo.
2: Tot straks.
1: Ja.

0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep.
1: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschade.
2: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 11 uur.
3: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Het Belgische antidiscriminatiebureau Unia onderzoekt het concert van zangeres Sophie Straat in Gent. Na talloze binnengekomen klachten over haar oproep aan witte mannen om achteraan te gaan staan, beoordelen instanties of dit ingaat tegen de wetgeving. Dezelfde actie leidde eerder al tot online haatberichten en bedreigingen. De Chinese kustwacht heeft een waterkanon ingezet tegen een Filipijns vaartuig na het betwiste Scarborough Reef. Dit melden de Filipijnse autoriteiten vandaag. De actie vormt volgens de autoriteiten een duidelijke schending van internationale regels. Beijing stelt daarin tegen dat de twee schepen illegaal in het water aanwezig waren. De omzet van budgetwinkelketen Action is het afgelopen half jaar sterk gestegen door het warme zomerse weer en vele prijsverlagingen. Meer klanten wisten de filialen te vinden, waardoor de totale omzet uitkwam op een indrukwekkende 8,3 miljard euro. Nieuwe vestigingen openen ook in 15 landen. Het Amerikaanse leger heeft voor de 12e nacht op rij doelen in Iran aangevallen. Bij een aanval op de grensovergang Shalam Shah met Irak kwamen twee mensen om. Dat meldt het persbureau SNN. Kuwait meldt dat de drones vermoedelijk afkomstig uit Iran heeft neergehaald als vergelding voor de Amerikaanse aanvallen. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het op veel plekken droog, ondanks enkele wolkenvelden en een lokaal lichtbuitje. Later breekt de bewolking en laat de zon zich af en toe zien. De temperatuur stijgt naar 19 graden aan de kust, 20 graden in het midden en 24 graden in het zuidoosten van het land. En tot zover het nieuws.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
4: Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen zonneschijn.
2: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.
4: Elke morgen zou een morgen zoals deze moeten zijn.
2: Welkom bij Wij wachten op de dokter.

0: U luistert naar de Flevo Zieke Omroep. Welkom bij Wij Wachten op de Dokter.
1: Ja, tweede gedeelte van Wij Wachten op de Dokter. Nog tot 12 uur zijn we met z'n drieën bij u. En wij zijn...
2: Joop Veniger.
3: Jan van Leunen.
1: Peter Bakker.
2: Geweldig.
1: Ja, dan hebben we dat ook weer in de juiste volgorde geroepen.
3: Ja, we kunnen het wel.
1: Ja. Ja. Ik wilde eerst wat anders zeggen, maar dat ga ik niet doen.
3: Nee.
2: Maar voor jou het geen mooie kan.
1: Nee, gaan we helemaal niet doen. We begonnen zoals altijd deze zomer met een cover van Summertime. En deze keer een uitvoering van Gare du Nord. In het begin denk je van, dat is beter niet kunnen doen. Maar het is toch wel lekker.
3: Het is gewoon heerlijk. Ja. Lekker onderuit. En, ik draai wel vaak van dit soort muziek hoor. Heerlijk gewoon.
1: Ja, het is ook wel lekker.
3: Whiskytje erbij. Oh, dat mag niet meer.
1: Nee, dat mag niet. Nee, dat mag je niet roepen.
2: Lekker lang uit.
3: Zo is dat.
1: Heerlijk, ja. Naast je water.
3: Nou, maar even een bakje koffie.
1: Geweldig. Maar goed, tweede gedeelte zoals gezegd. En het item wat we dan aan het begin van het tweede uur altijd hebben staan, dat is deze.
0: Drie, dan één. Met deze keer...
1: Frankie Lane. Die is door Joop aangegeven.
3: Wat leuk.
1: We gaan 1949, 1953 en 1961.
3: En daarna gaat Joop er wat over vertellen. Toch?
2: Tuurlijk.
3: Ja. Of ga je ervoor wat over vertellen? Dan moeten we de volgende keer
2: laat ik helemaal jullie over. Ik weet niet wat. Noem maar net aan.
1: Hier zijn ze alle drie.

0: 3 van 1.
1: Het gaat hartstikke lekker. In één keer ben je van alles en nog wat kwijt.
2: Trein ontspoort?
1: He? Ja, het gaat, ja, de trein is ook ontspoord. Inderdaad, die is ook weg. Ja. Het is echt niet te geloven.
3: Wat kun je allemaal doen?
1: Ja, ik heb geen idee, jongens, wat ik aan het doen ben. Ik ben van alles en nog wat kwijt. Echt.
2: Deze hebben de trein deze
1: hebben. En dan we zien het wel.
2: Ja.
1: Die moet uit. En zo. Ja, nou weet u ook even wat ik aan het doen ben hier zo.
2: Ja, en dan zweten eigenlijk. En het organiseren.
1: Man. We gaan het nog een keer doen, hè. 3 van 1. Frankie Lane.

0: Dat was 3 van 1 van Frankie Lane. Hij werd geboren als oudste van 8 kinderen. Zijn ouders, Giovanni en Crescentia Lovecchio, waren geëmigreerd vanuit Montreal op Sicilië. Lane's vader werkte in Chicago als persoonlijk kapper van de gangsters Al Capone. Nou, niet verkeerd, denk ik. Lane maakte kennis met de muziek door op de lagere school in het kerkkoor te zingen. Toen hij Al Jolson's film The Singing Fool zag, wist hij zeker dat hij muzikant wilde worden. En hij ging van school af. Op 17-jarige leeftijd zong hij voor een 7000-koppig publiek. En hij werd 5 maal teruggeroepen voor een toegift. Maar echt succes als zanger, dat was pas 17 jaar later. Hij vierde toen successen met nummers als Answer Me, I Believe, Jezebel, Hey Joe, Granada, Jealousy, Mule Train, Cool Water en The Lucky Old Sun.
1: Nou, mooi. Mule Train hadden we gedraaid. We hebben I Believe gedraaid. En The Hanging Tree.
0: Ja.
1: Hoe moet je daar nou weer bij voorstellen?
0: Nee? Mooi, hè?
1: Ja, maar is echt leuke nummers. 3 stuks. De eerste die kwam uit 49, de andere 53 en de laatste uit 61. Dan weten we dat ook weer. We gaan naar een ding en dat heet een item en dat heet
2: Flevo Verzoekplaat.
1: Ik moet denk ik gewoon stoppen met dit, dit doen allemaal. Dat gaat allemaal niet goed. Tjong,
3: nou, maar goed, we gaan naar de verzoekplaat.
1: Ja, we gaan naar een verzoekje.
3: Oké.
1: Verzoekje van Harriet. Die vroeg aan René Riva met Zellavi. Maar dan moet ik deze doen. Dan moet ik deze even stoppen. Ja, zie je, het gaat helemaal niet goed. Ik ben echt van slag af.
3: Je bent helemaal van slag, ja.
1: Ja, ik ben helemaal van slag. Maar dat komt ook omdat in het begin ging het niet helemaal lekker. Nou, nog een keer dan. Op verzoek van Harriet, René Riva.

0: minder meer een verzoekplaat. Want iemand zei tegen mij, je moet hem draaien. Joh, Steven Kensington. Het is een nieuwe single van ze.
1: Geweldig.
0: He?
1: En ik heb hem ook gezien net op NPO Klassiek. Met een orkest. Dat is echt niet te geloven. Zo mooi.
0: Ja?
1: Ja.
0: Dat is met een groot orkest erbij.
1: Met een groot orkest erbij, ja.
0: Ja. Dat klinkt misschien wel veel mooier. Ja, je moet je telefoon op stil zetten, Joop.
1: Ja.
0: Dan piept hij niet zo.
2: Laat hem los.
1: Laat het los. Laat het gaan.
0: Stedis van Kensington. Daarvoor hadden we Hooray, Hooray, It's a Holly, Holiday van Boney M.
1: Ja.
0: Van Lang Vervlogen Tijden. En daar weer voor het verzoekje van Harriet Zellavi. Van,
1: ook van Lang Vervlogen Tijden.
0: Ja, ook van Lang Vervlogen
1: Tijden. René van Eunen heet hij eigenlijk.
0: Ja?
1: Ja, het is familie van me.
0: Oké.
1: Okay. Ja, leuk, leuk.
0: Ja.
1: Ja, en hij heeft ook Wheels in de winkel. Heeft hij dat nummer ten gehoor gebracht.
0: Heeft hij ook gezongen?
1: Ja, hij zingt helaas niet meer. Hij is nu iets met cartoons aan het doen en toch een beetje het geloof ingestapt.
0: Oké.
1: Okay. Ja, maar ja, op zich gaat hij wel leuke plaatjes uit. Hij heeft ook een duetje gedaan met Wille Colberti.
0: Oh,
1: ja.
0: Ook leuk.
1: Ja.
0: Moeten we eens opzoeken.
1: Ja,
2: is wel leuk. Nummer heten?
1: Ja, dan ga je me dingen vragen wat even niet naar boven kon borrelen.
2: Kijk alleen maar.
0: We gaan gauw verder met Italiaans uit de oorschelpen met Laura Pausini. En La Solitudine.
1: La Solitudine.
0: Ja, zo moet je het ook zeggen, ja. Dat schijnt beter te zijn. Hier staat La Solitudine.
1: Ja, is goed.
2: Wat
1: is
2: dat? Wat zei jij?
1: Het is goed met je. Nee. La Solitudine is het.
0: Ja, zo. Okay,
1: hoor je het nou?
0: Zo moet je het uitspreken. Ja, dat is Italiaans.
1: Hoor nou toch eens.
2: We gaan kijken wie er gelijk heeft.
1: Ik word geappt.
0: Je wordt geappt?
1: Ja, ik denk dat er geappt wordt van...
0: is toch niet goed?
1: Hij is ook acteur, moet ik vertellen.
0: Oh, hij is ook acteur.
1: Ja.
0: Nou, gaan wij ondertussen naar Laura Pausini luisteren. Goed.
1: Zo is dat.

0: Bom, bom, bom. Toen was die afgelopen en op de achtergrond hoort u iets, ik weet niet waar dat vandaan komt.
1: Nou, ik luister naar iets van In de Dijk.
0: Ja?
1: Volgens mij is dat Dief in de Nacht is dat gestolen van de Dijk, maar daar twijfel ik aan. Dus ik was even aan het luisteren.
0: Oh, je was even aan het luisteren. Ja. Het heet in ieder geval hetzelfde.
1: Ja, het heet wel hetzelfde.
0: Dat wel. Dief in de Nacht, dat hoorde u net van Jeffrey Heesen en Mark Petersen. Daarvoor, ja, dat kan niet missen natuurlijk, dat het van Andrea Rieu. Andrea, dat is wat ik zeggen. André Rieu en het Johan Strauss Orkest is The Second Waltz. En daar weer voor La Solitudine.
1: Nee.
0: Toudine. Mag ook.
2: La Solitudine.
0: La Solitudine. Laura Pacini.
1: Ja, dat klinkt beter.
2: Op haar 19e jaar was ze al wereldberoemd in Italië.
0: Oh ja?
2: En kort daarna, ja, ze heeft, die plaat die je net opnoemde. dat is een standaard en een internationale hit geworden.
0: Oké, op de 19e.
2: En haar titeloze debuutalbum werd uitgebracht in Italië op 23 april 1993. En later werd het een internationaal succes.
0: Okay.
2: Met 2 miljoen verkochte exemplaren.
0: Doe maar.
2: En de opvolger Laura
0: werd
2: in 94. En dat bevestigde haar internationale succes met wereldwijd 3 miljoen verkochte exemplaren.
0: Ja, zo. Nou, dat zijn toch wel aantallen, hè? Ja.
1: Dat zijn zeker aantallen.
0: We gaan even naar
3: Flevo Verzoekplaat.
0: Dank u wel, meneer. We hebben nog eentje binnengekregen van Renger.
1: Ja.
0: En die wilde horen Linda Ronstadt en It's So Easy.

0: Nou, dat was de Bonanza. Ja. Je hoorde hem ook in Tante uit Texas. Een klein stukje. Ik denk, nou, dan moet hij er maar tussenin.
1: Ja, ja. Nou, goed gedaan, jongen.
0: Een Tante uit Texas, die was van Joey Nicolai. Geweldig. En daarvoor hadden we een verzoekje van Renger. En dat is wel geweldig. It's So Easy van Linda Ronstadt.
2: Ja, het is ooit geschreven door Buddy Holly in 1958.
0: Ja, heel lang geleden.
1: Heel dat was wel heel subtiel, hè, wat je deed. Dat was wel geweldig.
0: Hoezo? Dat hij dat in 1958 geschreven.
1: Tante uit Texas zei je van, geweldig. En toen konden je die ander aan. En toen zei je van, die is wel geweldig.
0: Ja. Oh ja. Soms heb ik het zelf niet eens door. Hey, we gaan naar Summer in the City van The Loving Spoonful.
2: Ja.
0: Een van de eerste singeltjes die ik draaide.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Ja. Ik zou zeggen, maak er vandaag dankzij of ondanks alles een mooie dag van. En blijf lekker luisteren naar de Flevo Ziek Omroep.
1: 24/7
0: inderdaad. Tot de volgende keer.
1: Het gaat goed. Mazzel.

0: Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek. Muziek helpt.
1: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
2: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 12 uur.
3: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Waterschappen controleren dijken extra streng vanwege de aanhoudende droogte. Er zijn momenteel amper problemen zichtbaar, ondanks enkele oppervlakkige scheuren. Vooral kwetsbare veendijken vragen om extra waakzaamheid en frequente inspecties om eventuele verzakkingen tijdig op te sporen en direct aan te pakken. Een politiemedewerker van eenheid Den Haag is ontslagen wegens het schenden van het ambtsgeheim en computervredebreuk. Dat meldde de politie vandaag na intern onderzoek. Tijdens de onderzoeksfase was de betrokken medewerker reeds buiten functie gesteld vanwege vastgesteld plichtsverzuim. Het Belgische antidiscriminatiebureau UNIA onderzoekt het concert van zangeres Sophie Straat in Gent. Na talloze binnengekomen klachten over haar oproep aan witte mannen om achteraan te gaan staan, beoordelen instanties of dit ingaat tegen de wetgeving. Dezelfde actie leidde eerder al tot online haatberichten en bedreigingen. De Chinese kustwacht heeft een waterkanon ingezet tegen een Filipijns vaartuig na het betwiste Scarborough Reef. Dit melden de Filipijnse autoriteiten vandaag. De actie vormt volgens de autoriteiten een duidelijke schending van internationale regels. Beijing stelt daarin tegen dat de twee schepen illegaal in het water aanwezig waren. Het weer nog, vanmiddag breekt de bewolking, af en toe komt de zon tevoorschijn. Aan de noordwestkust wordt het zo'n 18 tot 19 graden. In het midden van het land stijgt de temperatuur naar 21 graden. Het zuidoosten noteert warme waarden van 23 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
4: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep. Omroep.

Elke zondagmiddag bracht hij toffies voor me mee. Ik weet nog de spelletjes die opa met me deed. Restaurantjes spelen en mijn opa was de kok. Bokkenwagen spelen.

Als ik me verveelde, ging ik altijd naar hem toe. Hij verzon een spelletje en nooit was hij te moe. Van de dijk afrollen en mijn opa was de dijk. Detectiefjes spelen en mijn opa

0: De dag was nog vroeg, de klok die weer sloeg. Een vogel nog klein op mijn raamkozijn.
1: De zon die schijnt zacht, een postbode lacht. De wereld lijkt mooi, de wereld lijkt klein.
0: Toch is er nog meer,
1: toch is er veel meer.
0: Ik weet het niet meer, ik weet het niet meer. Een trein raast voorbij, mensen in een

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 1 uur.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag. De overslag van olie en olieproducten in de Rotterdamse haven is het afgelopen half jaar toegenomen vanwege de sluiting van de Straat van Hormuz. Dat meldt havenbedrijf Rotterdam. Doordat de prijzen van ruwe olie en olieproducten zijn gestegen, is het daardoor voor Europese raffinaderijen interessant om meer olie te importeren en te verwerken. De meeste bewoners van een gebied in Midden-Spanje waar een grote natuurbrand woedt, mogen weer terugkeren naar huis. Dat melden de hulpdiensten. De brand brak gisteren uit in de buurt van Toledo, zo'n 75 kilometer ten zuidwesten van Madrid. De brandweer zou inmiddels meer controle hebben gekregen op het blussen van de brand. De EU-lidstaten hebben na maandenlang onderhandelen een akkoord bereikt over het 21ste sanctiepakket tegen Rusland. Het gaat om een politiek akkoord. Het formele schriftelijke akkoord wordt vanmiddag afgerond. Voor de sancties is instemming van alle 27 lidstaten nodig. Een Indiase ingenieur is gearresteerd voor het versturen van honderden valse bommeldingen in India. Hij zou in 3 jaar tijd meer dan 1500 van deze meldingen hebben gedaan. Onder andere bij luchtvaartmaatschappijen, scholen en universiteiten. De man maakte gebruik van versleutelde communicatieplatforms en het dark web om zijn identiteit geheim te houden. En dan het weer. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog en zonnig. Bij een matige zuidoostelijke wind is het zo'n 19 graden aan de kust, tot plaatselijk 23 in het zuidoosten. Vanavond is het droog en vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.
2: Wij zijn ook op het internet te vinden. www.flevoziekeomroep.nl

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Dit is de Flevo Ziek Omroep op de Flevo Gastvrije.
1: Ons vader is gekozen tot prins carnaval dit jaar. Dat is gek hoor, ach de noedel, want hij doet opeens zo raar. Tja, het is gewoon een heel andere man. Nou, voor mij is het een carnavalstiran. Hij loopt de hele dag maar in dat prinselijk gewaad. En dan zet hij weer die muts op en dan vraag je hoe het staat. Nou, dan zeg ik maar, het staat geweldig goed.

Ja, ik ging liever naar de film, maar dat vindt mijn moeder saai. Ik moet de eiers klutsen, want ze bakt weer eens een vlaai. Ja, daar heb ik ook geen enkele steun meer aan. Die zegt, ja kind, jouw vader, dat is mijn man.

heb ook een vaste vriend. Een leuke vent, wel wat petits. Maar carnaval, dat maakt van hem een wild verscheurend beest. Nou, hij is omstreeks die tijd echt niet normaal. En hij bezigt dan ook dikwijls literlijke taal. Tje, ik zie hem hele dagen niet. Hij gaat gewoon op stap. En elke morgen lig hij snurkend onderaan de trap. Die jongen maakt me vreselijk nerveus.

0: Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekomroep.nl.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep via de Flevo Gastvrije.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 2 uur.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: De waterschappen houden hun dijken deze weken extra goed in de gaten, omdat door de droogte scheuren of verzakkingen kunnen ontstaan. Uit onderzoek van het ANP langs waterschappen verspreid over het hele land blijkt dat er nu nog amper problemen zijn. Op sommige plekken zitten oppervlakkige scheuren, maar dijkwachten zien nog geen gevaarlijke situaties. Een team dat in het westen van Ierland opgravingen doet op de plek van een voormalig tehuis heeft de stoffelijke resten van nog eens 22 baby's en kinderen gevonden. Het totale aantal staat daarmee op 99. Een lokale historicus ontdekte dat 798 kinderen tussen 1925 en 1961 zijn overleden in het tehuis. De overslag van olie en olieproducten in de Rotterdamse haven is het afgelopen half jaar toegenomen vanwege de sluiting van de Straat van Hormuz. Dat meldt havenbedrijf Rotterdam. Doordat de prijzen van ruwe olie en olieproducten zijn gestegen, is het daardoor voor Europese raffinaderijen interessant om meer olie te importeren en te verwerken. De meeste bewoners van een gebied in Midden-Spanje waar een grote natuurbrand woedt, mogen weer terugkeren naar huis. Dat melden de hulpdiensten. De brand brak gisteren uit in de buurt van Toledo, zo'n 75 kilometer ten zuidwesten van Madrid. De brandweer zou inmiddels meer controle hebben gekregen op het blussen van de brand. En dan het weer. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog en zonnig. Bij een matige zuidoostelijke wind is het zo'n 19 graden aan de kust, tot plaatselijk 23 in het zuidoosten. Vanavond is het droog en vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.
3: Het is weer dinsdagmiddag, dus tijd voor de volle 2 uur lekkere muziek met Aart en Fred in Fred's Music Mix. Wij zijn live vanuit onze studio in het ziekenhuis voor de Flevoziekenomroep.
4: En zo is me net.
5: Zo is me net.
4: En daar zijn we weer. Met Aart en Fred.
5: Ik heb het goed gedaan, want de vriend van mijn dochter is jarig.
4: Ja.
5: En die heb ik 2 liter benzine gegeven.
4: Nee,
5: dat vind ik het mooi voor hem.
4: Zeker, is beter dan een cadeaubon.
5: Precies.

0: openen hier even stevig met de Canadese zanger Brian Adams. En het oorspronkelijk heette het Best Days of My Life.
1: Maar dit is hetzelfde verhaal een beetje als met Duma, weet je wel. 32 jaar. Maar dat heette ook anders eerst.
0: Ja, dit was even voor speciaal voor onze Canadese luisteraars.
1: Ja, de luisteraars. Hallo Canada.
0: Hallo Canada. Dit op je hockeystok.
1: Even kijken of hij het weet. In Quebec noemen ze deze plaat l'été de 69. En dan krijgt zo'n plaat toch een hele andere lading.

0: Ja, de Dexy Midnight Runners. Yes.
1: Zouden ze niet uit Schotland komen of zo?
0: Brits band, ja. Nou, het zou wel kunnen, want ze combineren met Ierse invloeden.
1: Oh.
0: Zou het dan Ierland zijn? Ik weet het niet.
1: Ja, maar we hebben Brits, dat is een beetje zootje.
0: Ja, dat kan van alles zijn.
1: Schots, Iers, Russisch, ja. Italiaans, die zijn overal
0: Frans.
1: Geweest.
0: Kan ook Frans.
1: Ik stond trouwens bij het postkantoor en daar staat een mevrouw in een envelop te blazen, te roepen.
0: Te blazen?
1: Nee, te roepen in een envelop.
0: Te roepen in een envelop?
1: Ja, ik zeg, wat bent u aan het doen? Ze zegt, ik ben een voicemail aan het versturen.

0: Love is under control, the queen of disco.
1: Absoluut.
0: Donna Summer.
1: Goede herinnering aan Da Donna.
0: Ja.
1: Ik had van de week 7 vliegen op mijn tafel.
0: Ja, 7.
1: Van 2, ja, 7. Mm-hmm. 2 mannetjes en 5 vrouwtjes.
0: Oké.
1: Okay. Ja. Weet je hoe je dat kan zien?
0: Nee, ik ben een vlieg. Nee.
1: Daar zaten er 2 op mijn bier en er zaten er 5 aan de telefoon.
0: Connie van der Bos, 3 zomers lang.

0: 1993 alweer. Dat is lang geleden. Ze zijn eigenlijk hun grootste hit. Er is een duo uit Groningen.
1: Ja.
0: Jij heet Peter Groot-Kormelink en Herman Grimme. Mm-hmm. En daarna hebben we er heel weinig van gehoord. En toch een fantastisch goede stemmen. En een buitengewoon goed liedje.
1: Nooit een grote doorbraak geworden eigenlijk.
0: Ja, dit is wel een iconisch liedje zeg.
1: Ja.
0: Alane van Wes uit Cameroen.
1: Ja.
0: Hij is 57-jarige leeftijd pas geleden overleden.
1: Oh ja?
0: Ja.
1: Wel een bekend liedje, hè?
0: Heel liedje. Een one hit wonder.
1: 1997. Oh.
0: Nou, dus weer een andere plaat.
1: Ik ga dat zo even rechtzetten, hoor.
0: Oh, en dat drijven we straks aan dan.
1: Dat doen we nu cool for the summer even. Demi. Tell me what you want, what you... Lovato.
0: Ja, kan ook gebeuren.
1: Ja.
0: Hitte.
1: Hitte.

0: Oh, wat een mooie plaat. Ah, heerlijke plaat.
1: Ja,
0: helemaal, ze heeft nu ook, dat is een prachtige dame overigens, ze is getrouwd. Mm-hmm. Maar ze, de prachtige dame die heeft ook zo'n neusring. En ook helemaal onder de tatoeage. Dus daar is ze niet echt van opgeknapt.
1: Ja, dat is
0: jammer. Ik heel voorzichtig in de verte hoor ik een plaat die ik recent nog gehoord heb. Dus even kijken.
1: Ik ook.
0: Dat kan niet zo lang geleden zijn.
1: Nee.
0: Alane.
2: Vragen! Geen vragen.
1: Waar luisteren we naar?
0: Wes Alane.

0: Stop maar. Begin maar helemaal opnieuw.
1: Nou, oké. Dan gaan we opnieuw een keer. Flet, hou goed op. Let goed op. Knopje. Mm-hmm. Ja? Dan gaan we nu proberen. Proberen, zeg ik, hè?
2: Ja, ja.
1: Kan van alles gebeuren.
2: Kun je het ook niet
1: vergelijken? Van ja. Dit is de laatste keer, hè?
2: Ja.
1: Gaan we... Oké, dan gaan we.

0: plaat.
1: Ja.
0: Je raakt een beetje in de war welke dat dan was. Maar dat was de Mike Oldfield. En met de zangeres Maggie Reilly van Moonlight Shadow.
1: Ja.
0: Dat is de hit die op. De enige die hit op het album van Mike Oldfield, Tubular Bells.
1: Ja, klopt. Ja, ja.
0: Ja, ik zit hier geen poep te praten.
1: Ome Jan?
0: Ome Jan? Dat is niet de Ome Jan van de meer
1: Dixieland.
0: Meer Dixieland.
1: Nee.
0: Dit is Ome Jan van Willeke Alberti.
1: Van Willeke Alberti. Ja. En eigenlijk is het is best een leuk liedje.
0: Het is een beetje een boefje, hè?
1: Het is een beetje boefje, want een jaar later, dus uitgebracht in 1993, geschreven door Jeroen Engelbert en Pim Koopman. En een jaar later verscheen er een vervolg, dat wist ik niet. Groetjes uit Rio.
0: Nee.
1: Toen was hij dus ontsnapt vanuit Brazilië.

0: Nou, dat is in het kader van meer Dixieland, hè? Ja. Dutch Swing College.
1: Maar je kan ook horen bij die plaat van Ome Jan. Dat is zo leuk dat het een tijdsbeeld is, hè? Ja. Want ze kregen een fiets.
0: Ja, ze kregen
1: een fiets. Tegenwoordig is ze kregen een fatbike van Ome Jan.
0: Ja, maar die fiets was wel gejat.
1: Ja, maar die fatbikes, die worden ook gejat. Ja.
2: Luister elke dag naar Kanaal 40. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.net

0: Ja, het vertel maar, want ik zit tegen een shirt aan te kijken wat jij aan hebt. Ja, maar en daar staat hij op, hè?
1: Ja, ik heb de mazzel.
0: David Bowie.
1: Ik heb de mazzel dat ik hem voor zijn dood nog gesproken heb, daarna niet meer.
0: Vertel!
1: Ja, ja ik heb misschien wel eens een keer eerder verteld. Maar het is min of meer wel het hoogtepunt van mijn muziekcarrière als plugger. Mm-hmm. Dat wij het bandje Tin Machine hadden. En wist ik veel. Tin Machine, bakherrie, nee, niet normaal. En die zouden optreden in Vredenburg. En we hadden afgesproken dat we daar even een meet and greet zouden doen met de band erbij. Toen de dag ervoor hoorde ik dat de leadzanger van Tin Machine, dat dat David Bowie was. En David Bowie zit in de tribune met de David Bowie muziek, zou ik maar zeggen. Uh-huh. Zat hij bij EMI. Dus eigenlijk hadden we nooit de kans om überhaupt met de man in aanraking te komen. Gezien het feit dat ik een enorm fan was. Nou, daar zaten we dan in de benedenruimte met Tin Machine en David Bowie. Anderhalf uur gezellig te praten. Zij gingen drankjes en hapjes voor ons pakken. Een onvergetelijke avond voor mij geworden.
0: Well, Let's Dance, dat was waar we naar luisterden.
1: Dit was gewoon David Bowie alleen.
0: Ja, maar wat mooier was, dat heb ik opgezocht. Het is uit 1983.
1: Ja.
0: Maar daar speelt die gitaarsolo die hoort, dat is Stevie Ray Vaughan. En die was totaal nog niet bekend toen.
1: Toen niet?
0: Nee, toen niet.
1: Ik dacht dat hij daarvoor al, in de jaren 50 al Stevie Ray Vaughan. Nee,
0: echt niet.
2: En stond laatst af te dingen in de action.

0: Island in the Sun, dat is niet van hoe heet ik weer, die crooner. This is my island in the sun.
1: God, hoe heet hij nou? Ik kan er ook niet even niet
0: over. Ja, komt zo wel. Weezer. En we hebben natuurlijk...
2: Pat Boone.
0: Pat Boone. Ja, kan.
1: Dacht ik hoor.
0: Die Weezer, die hebben wel nog een hele grote hit gehad. Die hebben een tijdje terug weer die gedraaid. Cool, je mama, dat. Nou, daar komen we ook wel een keer op. Galette, we hebben een Noord-Afrikaanse zanger. Volgens mij komt hij zelfs uit Marokko. Mm-hmm. En hier is zijn enige grote hit, Aisha.
3: Frits Music Mix, live vanuit het Flevo Ziekenhuis. Niks.

0: En Baby Jane. En we gaan het eerste uur afsluiten met Anastasia.
1: Anastasia, onze achtergrondzanger is van Tina Turner vroeger.
0: Mooi, hè? Mooie stem ook.
1: Absoluut.
0: Zeker. En Not That Kind. In één klap was ze daar internationaal bekend mee.
1: Ja.
0: Op naar tweede uur. Bakkie doen. En tot straks, hè?
2: You know I'm not that kind.

0: FCNO op de Flevo Gastvrij app. Het is 3:00.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: Google heeft flinke kritiek op de Europese regels en de manier waarop die worden gehandhaafd. Het Amerikaanse techbedrijf kreeg vandaag een boete van 890 miljoen euro voor overtreding van de regels. Brussel beboette Google vanwege het voortrekken van zijn eigen diensten in Google Search. Het historische hart van de Surinaamse hoofdstad Paramaribo is door UNESCO toegevoegd aan de lijst van bedreigd werelderfgoed. Dat bevestigt de site manager Fouquet. Het grotendeels houten stadscentrum, een toeristische trekpleister, stond sinds 2002 op de UNESCO werelderfgoedlijst. De waterschappen houden hun dijken deze weken extra goed in de gaten, omdat door de droogte scheuren of verzakkingen kunnen ontstaan. Uit onderzoek van het ANP langs waterschappen verspreid over het hele land blijkt dat er nu nog amper problemen zijn. Op sommige plekken zitten oppervlakkige scheuren, maar dijkwachten zien nog geen gevaarlijke situaties. Een team dat in het westen van Ierland opgravingen doet op de plek van een voormalig tehuis heeft de stoffelijke resten van nog eens 22 baby's en kinderen gevonden. Het totale aantal staat daarmee op 99. Een lokale historicus ontdekte dat 798 kinderen tussen 1925 en 1961 zijn overleden in het tehuis. En dan het weer. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog en zonnig. Bij een matige zuidoostelijke wind is het zo'n 19 graden aan de kust, tot plaatselijk 23 in het zuidoosten. Vanavond is het droog en vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.
3: Dinsdagmiddag van 2 tot 4 de volle

0: Ik heb ze één keer gezien.
1: R.E.M. en Losing My Religion.
0: Dat was zo op Torhout of Werchter, één van de twee.
1: Dit is de mandoline. Het hele nummer is opgebouwd rond die mandoline. Hè? En die werd gespeeld door Peter Buck. En het is een Zuid-Amerikaanse uitdrukking eigenlijk. Losing My Religion. Maar het heeft niks met religie te maken. Religie.
0: Religie.
1: Het betekent eigenlijk ten einde raad zijn. Welkom in het tweede uur weer.
0: Ja.
1: Van Fred's Music Box.
0: U bent er nog allemaal?
1: Dat is toch wel prettig, toch?
0: Heerlijk.

0: In Nederlandse band, hè? Canyon.
1: In Noord-Holland had je heel veel van dit soort bandjes. Maar ja, die echt grote hits hadden. Met name in Noord-Holland.
0: Ja, ja.
1: Shoreline en Canyon en nog vele andere.
0: Ja, zij speelden eerst in Left Side.
1: Left Side was ook zo'n bandje.
0: Dick Platt en André Tuip. Voor die Platt, die is later bij BZN terechtgekomen. Ja. Het was eigenlijk een Italiaans nummer, hè? L'Italiano van...
1: Ik kende al die namen van die Noord-Hollandse bandjes. Uh-huh. Want in die tijd gingen wij op pad altijd met de Veronica Drive-In Show. Uh-huh. En daar zaten we ook regelmatig in Noord-Holland. En daar zag je al die posters. De ene week was er dan de Veronica Drive-In Show. En dan kwamen de Canyon. Uh-huh. En dan kwamen de Cats. En dan kwam BZN. En dan kwam Shoreline en Left Side. En zo kan je die namen van al die bandjes die je in Hilversum niet hoorde. Die kwam je dan in de posters in Noord-Holland tegen.
0: Foreign Tongues.
1: Oh, sorry. Ik had hem even niet.
0: Ja, ja.
1: Foreign Tongues.
0: Foreign
1: Het
0: Tongues.
1: Absolute meesterwerk van de heren van de Rolling Stones.
0: Ja, ja, zeker.
1: Op die leeftijd zo'n album afleveren is werkelijk een topprestatie.
0: Ja, ja. Nou, er spelen ook nog wel wat bekende lui mee. Hè? Dat is niet te onderschatten. Hoor.
1: Van bassist Paul McCartney tot...
0: Robert Smith van The Cure.
1: Ja.
0: Steve Winwood op Hammond orgel.
1: Keyboard, ja.
0: Red Hot Chili Peppers drummer. Chad Smith.
1: Allemaal toppers.
0: Ja, ja.
1: Met name de drummer, die levert echt ongelooflijk. Dat heb ik ook tegen een Charlie Watts fan puur zang gezegd. Ik zeg, deze drummer die stuwt die band helemaal op naar grote
0: Steve grootauto. Jordan, die verving Watts in dat geval.
1: Maar echt goed hoor.
0: Ja. Wat leuk is dat Bruno Mars die speelt de koebel.

0: Een kwartier met de eerste hit in Nederland bij Aart en Fred op de dinsdagmiddag.
1: Geland. De eerste uit ons blokje van doorbraakplaten van bands. Beginnen we met, deze keer met Smokey Robinson and the Miracles. Hebben we er later heel veel van gehoord. En dit is Going to the Go-Go.

0: Iedereen zal ongetwijfeld bij de Beach Boys een eigen herinnering hebben bij al hun hits. En er zullen dus ook ongetwijfeld een aantal platen zeggen van dat zal toch wel de eerste hit van de Beach Boys geweest zijn in hun herinnering. Maar de allereerste in Nederland die groot was, was Surfing USA.
1: De allereerste hit in Nederland.

0: is eigenlijk een enorme doorbraak dan, van een band die hun stemmen ook gebruikte als instrument. En de vocalen die zijn later ook, zoals bij de Eagles en zo, tot grote hoogte gestuurd. Mm-hmm. Beach Boys worden thans nog gezien als een van de belangrijkste bands uit de pop-beginperiode.
1: Zeker.
0: How Long From Ace. De onmiskenbare stem van Paul Carrack.
1: Ja.
0: Van een Britse rockband. Mm-hmm. En die heette eigenlijk, even oplezen, Ace, Flash and the Dynamos. Maar dat Ace, dat Flash and the Dynamos, dat is er wel redelijk snel afgegaan.
1: Mm-hmm.
0: En is overgebleven Ace. En dit was eigenlijk hun eerste en ook enige hit.
1: Engelsvlieg.
0: How Long, ja.
1: Ja, ja, zeker.
2: De allereerste hit in Nederland.

0: Heerlijke stem. De volgende nummer 1. Dat is het begin van de... Het is een van de bands die de British Invasion, zeg maar jaren 60, in Amerika overleefd hebben. Dat waren de mama's en de papa's. En hun eerste hit, dat was niet... Of ja, in Nederland was het in ieder geval niet hun eerste hit. Go Where You Wanna Go. Dat was in Noord-Amerika wel een klein hitje. En ze hebben eigenlijk maar drie jaar echt bestaan als mama's en de papa's. En... deze, die maakt in één keer grote indruk. Dit is California Dreaming.
1: California Dreaming. Bekendmerken, dit is even, moet je goed luisteren, die fluitsolo aan het einde. Die is niet van Toets Tielemans.
0: Ah?
1: Maar die is van de jazzmusicus Bud Frank.
2: De allereerste hit in Nederland.

0: André van Duin, hè?
1: Prachtig.
0: Ja, dat is oorspronkelijk een chanson, hè? Dus,
1: Frans liedje.
0: Frans liedje. En dat heeft hij vertaald.
1: Het leuke, het leuke vind ik... Het leuke van dit... Sorry dat ik je onderbrak.
0: Mm-hmm.
1: Dat Fred Emmer erin zat.
0: Ja.
1: Fred Emmer las het nieuws. En Fred Emmer is later erotische boekjes gaan schrijven.
0: Gert Verderi.
1: Ja, ja. Nee, onder de toonbankboekjes.
0: Ja. Nou, over boekjes gesproken. Het volgende nummer is van Maggie McNeil. Terug naar de kust. En dat werd gekoppeld als een onderdeel aan het boekenweekgeschenk. Dat was het project. Dat werd gekoppeld aan dichter Teun de Winter. Mm-hmm. En die schreef de tekst in de Amsterdamse Kerkstraat. Geïnspireerd door zijn jeugd op Texel.
2: Terug naar de kust.

0: druiven worden 's nachts geoogst.
1: Fris.
0: Ja.
1: Mooie wijn.
0: Zacht, hè?
1: Ja. Mooie wijn.
0: Ja. Wat vind je ervan? Vind je dit?
1: Ja, heerlijk. Hele mooie wijn. Lekker, mooie wijn.
0: Zacht, hè?
1: Makkelijke wijn. Ik vind het heerlijk.

0: Ja, we luisteren naar twee plaatjes eigenlijk. De koningin van de Ruitenkoningin. Hè? Van...
1: Ja, in die plaat van Queen of Clubs.
0: Ja, Queen of Clubs.
1: Queen of Clubs van Casey and the Sunshine Band. Er zit ook zo'n zinnetje in wat je blijft hangen. Hè? Dat is, she's not no hit, she is the most.
0: Ja.
1: En dat vind ik mooie, kan je het haast niet zeggen. Ja.
0: Daarna luisteren we naar de Swinging Soul Machine. En die komen natuurlijk uit
1: Rotterdam.
0: Ah, hoe kun je dat draaien?
1: En daar zat Spooky, die was de zanger.
0: Ivan Groeneveld.
1: En die kennen we later nog van Spooky en Soul, Swinging on the Star.
0: En, Swing Soul Machine was maar van 1966 tot 1970. Nou ja,
1: instant, ik ga nog een keer Greatest Hits kopen.
0: Instant Karma. Gaan we weer verder van John Lennon en...
1: Joko, no.
0: Een tijdje geleden hoor, dit dingetje. Ze zit 1970.
1: Jammer dat Joko meedoet. Dat is, dat is een beetje gevalletje pech.
0: Ja, hij nam, Lennon die schreef het 's ochtends. En in de avond nam hij het op. Samen met Phil Spector. Ja, en binnen 10 dagen lag de plaat in de winkels. Kan het nog sneller?
1: Het kan dus, hè?
0: Het kan dus, hè?
1: Ja, dus, nee, ik ga er niet met D66 over praten. Het kan wel, maar dan wel. In de muziek. Dat is niet.

0: Mooi is dat je de Yoko Ono weinig hoort.
1: Ja,
0: nee, knap zo'n plaat behoorlijk van op, hoor.
1: We gaan verder luisteren naar Trudy van den Berg en Ruud Schaap.
0: Ja, en
1: maar
0: samen
1: wie zijn dat?
0: De onuitwisbare indruk gemaakt als Saskia en Serge.
1: Ja.
2: Oh, wacht even, maar nou begrijp ik wat u bedoelt, hoor.

0: Ze traden aanvankelijk op als Trudy en Ruud. Hè. In 1967 wonnen ze een talentenjacht. Georganiseerd door niemand minder dan Max van Praag. Ja, jongens, hele tijden terug.
1: Het was de vader van de... Nee, Max van Praag is ook nog voorzitter van Ajax geweest.
0: Ja, ja.
1: En zeker. Zijn zoon ook. Dus hele dynastie van Praag. Ja. Het is zo'n manier. Het waren eigenlijk de Suzanne en Freek van vroeger.
0: Nou, dat is zeker. Kan je zeker zo zeggen, ja. Hou jij van Sherry?
1: Sherry? Nee, ik ben nooit een Sherry-liefhebber geweest. Nee. Maar die van Frankie Valli en de Four Seasons vind ik wel leuk.

0: terug.
1: Ja, ja. Amazing stroopwafels.
2: Dat zouden meer mensen moeten doen.
1: Tour de France.
2: Radio Tour de France. Ja, met Herman van der Velden natuurlijk. Ah, Rest in Peace.
1: Ja, ja.
2: Die heeft Amazing stroopwafels via de Radio Tour de France op de kaart gezet.
1: Ja,
2: uit Rotterdam.
3: Er is de tijd van komen en er is de tijd van gaan. En de tijd van gaan is nu gekomen.
1: Ja, we gaan eruit, hè. Dus we zitten weer op uit. Ik kijk weer uit naar volgende week, hè.
2: Ik kijk al uit weer naar donderdag. Dan doen we precies hetzelfde.
1: Doen we precies hetzelfde. Gaan we nog een keertje overnieuw doen helemaal. En iedereen weer gezond naar huis.
2: En terug naar de zon.
1: En terug naar de zon.
2: En beterschap.
1: Tot volgende week.

0: door als dat land zich ook aansluit bij de Abraham-akkoorden. In dat verdrag worden de diplomatieke banden tussen Israël en islamitische landen genormaliseerd. Saoedi-Arabië erkent Israël op dit moment niet. Steeds minder jongeren verblijven in gesloten jeugdhulpinstellingen, al is een volledige sluiting van dit soort instellingen nog niet in zicht. Volgens de laatste cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit verbleven op 1 april van dit jaar nog 350 jongeren in de gesloten jeugdhulp. Dat zijn er 65 minder dan een jaar eerder, een afname van bijna 16%. Google heeft flinke kritiek op de Europese regels en de manier waarop die worden gehandhaafd. Het Amerikaanse techbedrijf kreeg vandaag een boete van 890 miljoen euro voor overtreding van de regels. Brussel beboette Google vanwege het voortrekken van zijn eigen diensten in Google Search. Het historische hart van de Surinaamse hoofdstad Paramaribo is door UNESCO toegevoegd aan de lijst van bedreigd werelderfgoed. Dat bevestigt de site manager Fouquet. Het grotendeels houten stadscentrum, een toeristische trekpleister, stond sinds 2002 op de UNESCO werelderfgoedlijst. En dan het weer. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog en zonnig. Bij een matige zuidoostelijke wind is het zo'n 19 graden aan de kust, tot plaatselijk 23 in het zuidoosten. Vanavond is het droog en vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.
1: Wij zijn ook op het internet te vinden. www.flevoziekeomroep.nl

0: Dan zou je me vertellen waar het antwoord is.
1: Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent in Noord-Afrika en je koopt op een markt lekkere mandarijnen. Mag je deze dan meenemen naar Nederland? Nee. Op fruit van buiten de EU kunnen ziektes en plagen zitten. Voorkom dus dat je deze meeneemt en check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep via de Flevo Gastvrije.

0: je echt een auto nodig. Maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee. Ja!
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 5 uur.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: Het aantal mensen dat honger heeft in de Gazastrook is licht gedaald, maar de situatie blijft ernstig.

0: tientallen pendelbussen ingezet. Volgens de Amerikaanse president Trump gaat het nucleaire akkoord met Saoedi-Arabië alleen door als dat land zich ook aansluit bij de Abraham-akkoorden. In dat verdrag worden de diplomatieke banden tussen Israël en islamitische landen genormaliseerd. Saoedi-Arabië erkent Israël op dit moment niet. Steeds minder jongeren verblijven in gesloten jeugdhulpinstellingen, al is een volledige sluiting van dit soort instellingen nog niet in zicht. Volgens de laatste cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit verbleven op 1 april van dit jaar nog 350 jongeren in de gesloten jeugdhulp. Dat zijn er 65 minder dan een jaar eerder, een afname van bijna 16%. En dan het weer. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog en zonnig. Bij een matige zuidoostelijke wind is het zo'n 19 graden aan de kust, tot plaatselijk 23 in het zuidoosten. Vanavond is het droog en vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.
1: De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje in het ziekenhuis.

0: Wij zijn ook op het internet te vinden. www.flevoziekeomroep.nl.
1: Vandaag doe ik wat anders met mijn haar. Ik stel mezelf een hele goede vraag. Hoe kan ik anders? Hoe word ik beter dan ik was? Gisteren ging het beter dan vandaag.

0: beter dan het was.
1: Give me one dozen roses. That presupposes that you

0: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
1: Dit is de Flevoziekenomroep.

0: Nederland is goed op weg met energie besparen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Laten we nu doorpakken. Dus zet de verwarming weer op maximaal 19 graden en 's nachts op 15. Houd je verbruik bij met een energieverbruiksmanager. Isoleer de vloer en ramen van je huis of bedrijfspand. En denk eens na over een hybride warmtepomp.
1: Dat is goed voor je portemonnee en het klimaat.
0: Kijk op zetookdeknopom.nl.

0: De FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 6 uur.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: Het aantal mensen dat honger heeft in de Gazastrook is licht gedaald, maar de situatie blijft ernstig. Dat staat in een rapport van de Internationale Voedselwaakhond, IPC. Meer dan 1,2 miljoen mensen hadden er tussen april en juni niet genoeg eten. Dat is bijna 60% van alle mensen in de Gazastrook. De provincie Zeeland heeft 22 miljoen euro nodig voor verkeersmaatregelen tijdens de afsluiting van de Westerschelde-tunnel. De oostbuis van de 6,5 kilometer lange tunnel tussen Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Beveland gaat begin volgend jaar 4 maanden dicht voor reparatie. De provincie legt aan beide kanten van het water tijdelijke parkeerplaatsen aan. Ook worden

0: 50 jongeren in de gesloten jeugdhulp. Dat zijn er 65 minder dan een jaar eerder. Een afname van bijna 16%. En dan het weer. Bij een matige zuidoostelijke wind is het zo'n 19 graden aan de kust, tot plaatselijk 23 in het zuidoosten. Vanavond is het droog en vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep op de Flevo Gastvrije.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek.

elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Vleugzieke omroep, medisch verantwoord.

0: Zeg, wat ik me afvroeg over die hoge energierekening. Mijn huis is al wat ouder en ik wil met isolatie aan de slag. Helpt het nou echt?
1: Jazeker, mevrouw. Het isoleren van bijvoorbeeld uw spouwmuur of de vloer maakt een groot verschil voor uw energieverbruik. En ook goed om te weten, er zijn allerlei subsidies en leningen voor.
2: Je huis verbeteren. Wacht niet langer en kijk wat er met isolatie voor jou te winnen valt op verbeterjehuis.nl.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 8 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. EU-lidstaten hebben ingestemd met een verlenging van de vrijwillige maatregel waarmee online platforms chats mogen scannen op materiaal van kindermisbruik tot april 2028. Versleutelde berichten zoals WhatsApp en Signal zijn uitgezonderd. Ondertussen werkt de EU aan een permanente regeling waarover onder meer vanwege privacy zorgen bestaan. Op de derde dag van de Nijmeegse Vierdaagse bereikten 42.450 wandelaars de finish. In totaal vielen 1257 deelnemers uit of startten niet. 3 deelnemers werden gedisqualificeerd. 2 militairen met bepakking onder de 10 kilo en een wandelaar met een verkeerd bandje. Deze weigerden terug te lopen. Morgen is de laatste etappe met de traditionele oversteek bij Kuik en de feestelijke intocht over de Via Gladiola. Door een snel uitbreidende bosbrand bij Bordeaux zijn inmiddels ruim 20.000 mensen geëvacueerd, onder wie veel campinggasten. Het vuur heeft al circa 3100 hectare natuur verwoest. In Bordeaux zijn opvanglocaties ingericht voor geëvacueerden, terwijl de brandweer met grote inzet probeert de brand onder controle te krijgen. Unilever spit zijn voedingsmiddelendivisie af en voegt die samen met het Amerikaanse McCormick. De nieuwe onderneming krijgt een beursnotering in Londen, niet in Amsterdam. Wel komt het internationale hoofdkantoor naar Nederland en blijft het voedingsinnovatiecentrum in Wageningen. Unilever houdt een belang van 9,9% in het nieuwe concern. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het vrijwel overal droog. De bewolking neemt geleidelijk toe en de wind valt grotendeels weg. Morgen start half tot zwaar bewolkt, maar in de middag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het uiterste zuidwesten. En tot zover het nieuws.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca, voordelig alternatief in autoschadeherstel.
3: Tot 10 uur is dit de Flevo Ziekenomroep met de muzikale

0: Eigenlijk heeft hij maar één grote hit gehad, hè?
1: Ja.
0: In deze Swing Your Daddy.
1: Inderdaad.
0: In de jaren 70. Jim Kilstrap.
1: 79 jaar geworden. En heeft de week 18 juli overleden.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Ja, daarom draaiden we hem ook een klein beetje natuurlijk. Hè?
1: Uiteraard. Even een eerbetoon aan Jim Kilstrap.
0: Ja. En dat bracht mij weer even terug naar de kermis in Hilversum.
1: Ja. Ja. Leuk, hè?
0: Ja, het zijn zo van die dingen, van die plaatjes die dan op een gegeven moment... Ja. Dan zie je ook die beelden er weer bij, hè, van jezelf. Ik weet niet of jij dat ook hebt, maar...
1: Ja, ik heb dat ook.
0: Oké. Okay.
1: Ik heb het met... Ja, dat heb ik nog net echt je verteld, maar nu weet ik het al niet meer. Oh, wat erg.
0: Dat is de leeftijd,
1: The Night Chicago Diner.
0: The Night Chicago Diner.
1: Hoe heet die gasten nou ook alweer?
0: Ja, die. Ja, ik weet het wel.
1: Ja, ik ook, maar...
0: The Night Chicago... Het is...
1: The Night Chicago Diet.
0: Ja, we gaan hem gewoon opzoeken. Gaan we gewoon draaien. Zo,
1: zo is het.
0: Dan weten we ook wie het is.
1: Goed, maar we zijn begonnen met de muzikale vaart.
0: Ja, tot 10 uur vanavond nemen we u weer mee met een muzikale vaart. We hebben 2 verzoeken die we vanaf 8:30 gaan draaien.
1: Ja.
0: Eén zat in de bus. En de andere kwam via de app.
1: In welke bus zat hij dan?
0: In de bus die bij de...
1: Die bus?
0: Nee, niet de mijn bus. Nee, die zat dus in de bus die bij de liften staat in de centrale in de binnenstraat.
1: Binnenstraat van het ziekenhuis.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Die kunt u niet missen. Er zitten ook briefjes in, kun je invullen. Maar je kan ook die app of die QR-code scannen.
1: Ja, dan kom je zelf op je WhatsApp terecht.
0: Dan kun je op de website of de app en dan kan je luisteren. En je kan een verzoekje indienen en je kan lezen wat er allemaal gebeurt. Ja. Wat er allemaal gebeurd is bij de Flevoziekomroep.
1: Dus en wat er dan staat te gebeuren? Oh nee, dat is nog niet, hè?
0: Ja, dat komt
1: ook. Dat komt ook nog.
0: Jan van Oonen, die zit tegenover me.
1: En Peter Bakker, dat ben jij.
0: Ja, en we gaan dus met z'n tweeën naar de klok van 10 uur. En ik hoop dat u meedoet.
1: Zo is dat.
0: Het is even tijd voor het volgende.
2: De opkikker van de maand.
0: De laatste keer op donderdag, hè, dan draaien.
1: Ja, zeker.
0: De opkikker van de maand, want dan gaan we naar een nieuwe toe.
1: Ja,
0: je hebt nog geen...
1: Ik, er zijn wel een aantal waar ik
0: mee bezig ben. Maar je zegt, daar kunnen we mensen mee opkikken.
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Ik heb gedacht deze maand met Flaco Jiménez u een klein beetje op te kalavateren. En ja... Ik weet niet of dat wel goed is, maar het is alcoholvrij in ieder geval. En El Cielo no hay cerveza. Oftewel, in de hemel is geen bier.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Nou, verraad hem maar.
1: Ja.
0: Nou. Ik wil jou van Jan Boy.
1: Ja.
0: Geen familie van.
1: Geen familie van.
0: Want dat is de Boy.
1: Ja, met een I op het eind en hij is met een I op het eind.
0: Ja, ook dat.
1: Dus dat is heel wat anders.
0: Dus ook niet van de caravans.
1: Nee, ook niet van de caravans. Nee.
0: En daarvoor hadden we Vlago Jiménez met En Zero. En Hai. Oh nee.
1: Noi.
0: Noi. Zo moet je dat zeggen. Cerveza. En ik zeg al una cerveza. Daar kom ik niet in het Spaans. Dus dit is allemaal een hele klusje.
1: Oh nee, maar. Ik kan dos. Als zeg
0: oh, van, dos.
1: Ik heb toch de vriend bij met jou dronk.
0: Ja, oké. Okay, nee, ja, maar zover kom ik dan wel. Maar dit is toch wel een hele inspanning.
1: Ja.
0: Goed, we gaan naar het volgende plaatje. En daar heb je ook weer een verhaaltje
1: nou,
0: bij.
1: Nou, daar heb ik zeker een verhaaltje bij. Plus John Johnson Jr. Neem aan dat de mensen dit niet zo gauw zullen kennen. Maar hij heeft onder andere gespeeld voor opname met Frank Sinatra, Nat King Cole, Marvin Gaye, B.B. King. En in de jaren 60 behoorde hij tot de Wrecking Crew, een groep sessiemuzikanten uit Los Angeles. Wat wil nou het geval? 15 juli dit jaar, 2026, is deze man ook overleden. 94 jaar geworden. Maar hij is het allergrootst bekend geworden door zijn tenorsax die hij speelde in The Theme from Pink Panther. Van Henry Mancini. Even een eerbetoon aan Plas John Johnson Jr.

0: Jimmy James en de Vagabonds.
1: Ja, maar gelukt, hè?
0: Nee. Toen zet, jawel, bij mij wel. Ik heb alles weggezet.
1: Ja, tuurlijk. 1976 in ieder geval riepen ze dat, hè, dat de wereld moest verbeteren. Ja. Maar ja, dat is niet helemaal gelukt, hè?
0: Dat is niet helemaal gelukt, nee.
1: Nee.
0: Nee, het is niet anders. En het zal ook niet lukken ook. Ik denk, je kan er overal op zingen en je kan er boeken over schrijven, maar... De mensheid is gewoon landje pikken. En ik en de rest kan stikken.
1: Ja, zijn ze niet allemaal gelukkig, maar
0: nee.
1: Er zijn er een flink aantal die dat wel dikken. Daarvoor hadden we nog de Pink Panther team.
0: Ja.
1: Van Henry Mancini en zijn orkest en op saxofoon.
0: Plas Johnson.
1: Plas Johnson, want hier zit alleen Plas.
0: En hij is een junior, want hij had ook nog een pa die zou heten.
1: Oh, die heet ook.
0: Ja.
1: Hey, je had het over jouw kermisje.
0: Ja, 1974. Ja. Het is echt. Als je dan in de, nou ja, we hebben het voor de wedstrijd wil ik zeggen. Voor de uitzending over gaat. Als je die kermisattracties, jongen, dan vroeger dan kon je gewoon oplopen dat decibelsmaat geen ene flikker uit. Want je kon met de stand naar de andere stand. Dat is hun eigen muziek. En keihard. Dit ook bijvoorbeeld. The Night Chicago Night, Paper Lace.

0: Ja hoor, ik wil hier nog wel van jou houden morgen. Doe ik wel. Ja.
1: Oké. Okay.
0: Nou. Dat vragen ze toch?
1: Ja, zij vragen het wel. Ja, dat weet ik wel. Gerald's, ja. Waren dat uit de jaren 60, hè?
0: Ja, ja, jaren 60.
1: Ja, jaren 60.
0: Ik heb hem ook al gedraaid op de woensdagochtend.
1: Op de woensdagochtend en het testament van de 60. Yes. Ja. Elke woensdagochtend tussen 10 en 12 uur.
0: Ja, samen met Joop Veninga. Ja. Ik zei de gek, Jan Verheijden.
1: En Joop Veninga. Peper Lees daarvoor, die wordt daar niet ingedraaid, want die komt uit 1974, hoorde ik net.
0: Echt?
1: En dat is The Night Chicago Died. Ja. Het is tijd voor het volgende.
2: Flevo Verzoekplaat.
0: Ja, het is een heel leuk aangevraagd door Ernst, Anja, Rina, Henny en Wim. Voor Leni Posma. Afdeling chirurgie. En ze vragen aan een nummer dat waarschijnlijk... Ze is daarvoor geweigerd. Want anders had ze niet naar huis toe gemogen, denk ik.
1: Ze wilde hopen,
0: ja. Ja, want ze zeggen hier ook nog even... En je mag weer naar huis. Naar Poetos. Hij mist je. Nou, weet ik niet wie dat is. Maar het zal misschien wel door mannetje. Of misschien wel door de hond. Of weet ik het. Ik weet het niet.
1: Nee, dat kan je niet invullen.
0: Nee,
1: dat
0: kan je niet invullen. Nee. Maar ze vroeg aan Knocking on Heaven's Door van Guns... And Roses.
1: We draaien lekker de LP-versie.
0: Zo, lekker. Hoort.

0: vind dit naast ook November Rain toch wel een van de mooiste nummers van Guns N' Roses.
1: Ja, dat is, echt wel. Ben ik met je eens. Ben ik met je eens.
0: Echt wel. Trouwens, dat November Rain, dat heeft Axl Rose ook op de begrafenis van hoe heet ze ook, Lisa Marie Presley gezongen. Ja. Live op de piano begeleid.
1: Oké. Okay.
0: Geweldig. Echt, ja? Ja, echt heel mooi.
1: Oké, okay. Heb je het gehoord?
0: Ja.
1: Ja, volgende verzoekje.
0: Gaan we naar het volgende verzoekje?
1: Ja, gaan we het volgende.
0: Gaan we gelijk doen?
1: Ja,
0: nou, dan gooi die dinges er maar in, of moet ik eerst wat zeggen?
1: Ik kan ook dit even doen.
0: Kijk.
2: Flevo verzoekplaat.
0: Dus dan weet ik tenminste wanneer ik kan beginnen.
1: Oh.
0: Nu kan ik beginnen. Ja, we hebben er weer een verzoekje van Harriet van Euden bij gekregen.
1: Ja.
0: En die ging... dat is ook leuk. Ik was dus vanavond bezig met mijn nummers. LP's heb ik opgezet om te draaien. En wat zet ik op? Ook voor haar. Louis Miguel natuurlijk.
1: Mm-hmm.
0: En komt ze gelijk met een verzoekje. Want die stond niet op die plaat.
1: Stond die niet op?
0: Nee.
1: Nee, dus die moeten we even draaien.
0: Louis Miguel met Vuelve.

0: Je hebt uit betrouwbare bron gehoord dat Harriet ook gek is van George Michael, oftewel Wham. En daarom heb ik maar een persoonlijke band waar ik erg blij van word. Heb ik maar even opgezet. Wham, dus wake me up before you go go. En daarvoor hadden we dus Luis Miguel met Welve. Ja. Dat kan er ook niet van.
1: Nee hoor.
0: Maar het is wel een lekker plaatje, toch?
1: Dat is een heerlijk plaatje.
0: Weet je ook een lekker plaatje is? Ja. Van REO Speedwagon.
1: Ja.
0: Keep on loving you.

0: Ja, mooi hè?
1: Ja.
0: Ron Wood.
1: Ron Wood.
0: Keith Richards
1: en Mick Jagger.
0: Mick Jagger.
1: En ik zie ze dan zo zitten op zo'n luie stoel in die studio. Ja. Keith Richards met die gitaar zo voor, zo een beetje onderuit hangend. Dat deed ik nu zo ook, dan hoor je me haast niet meer.
0: Nou, en het mooie is natuurlijk ook nog dat het nummer in 1985 al als demo was gemaakt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, dat is inderdaad. En toen hebben ze er niks mee gedaan.
0: Nee.
1: Hebben ze het op het nieuwe album neergezet.
0: En het is gewoon weer een heerlijk nummer.
1: Ja, om even bij weg te zwijmelen. De Rolling Stones gaan we het natuurlijk over. Mm-hmm. In de tweede uur draaien we natuurlijk iets van de Beatles, want dat moet van jou.
0: Dat doe ik woensdag al, hè?
1: Ja.
0: En dan verras ik Joop elke keer weer. Want Joop die houdt helemaal niet van de Rolling Stones. Ja, en ik kies natuurlijk uit allemaal van die rustige nummers. En dan zeg ik, zie je Joop, ze kunnen ook goed zingen, hoor. Ze kunnen ook goede muziek maken.
1: Ja. Dat kunnen ze ook wel. Ze kunnen ook best wel leuke muziek maken. Er zijn hele grote fans die nu zeggen van, moet je een draai om je oren.
0: Ja.
1: Want ze maken hele goede muziek.
0: Nou, dat is ook wel zo.
1: Oké.
0: En ik ben nog steeds van mening van, ja, weet je, je hebt geen Kampen, je hebt geen Beatles fan. Weet je.
1: Ja, dat heb je wel.
0: Ja, jawel, maar
1: dat is altijd zo geweest.
0: Dat moet je niet doen.
1: Nee, dat is waar.
0: Dat moet je niet doen.
1: Hey, daarvoor hadden we nog REO Speedwagon met Keep On Loving You.
0: Ja.
1: En we zijn alweer dicht bij de klok van 9 uur gekomen. Dus we gaan even naar het nieuws van 9 uur. En dat gaan we doen met OC Bisa.
0: Oh, ja, leuk.
1: Even terug naar een bepaalde tijd waar ik het verder niet over ga hebben. Maar ik vond het gewoon heerlijk. En zo'n fantastisch hoes had het album. Het is een klein hitje geweest in de top 40. Music for a Gong Gong.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstelling.
1: Wij zijn terug na het nieuws van 9 uur.
2: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Een Canadese advocaat is 6 maanden geschorst en kreeg een boete van ruim 6000 euro na het gebruik van door AI verzonnen rechtbankdocumenten. Ze verwees naar niet bestaande rechtszaken en probeerde later haar verdediging eveneens met ChatGPT voor te bereiden. Eerst gaf ze een niet bestaande assistent de schuld, maar dat bleek onwaar. Bij een vermoedelijke roofoverval in een bank in de Duitse stad Regensburg is donderdag een medewerker om het leven gekomen. De man werd met een mes ernstig verwond en overleed later in het ziekenhuis. Een 20-jarige verdachte is aangehouden en wordt verdacht van moord en een gewapende overval. EU-lidstaten hebben ingestemd met een verlenging van de vrijwillige maatregel waarmee online platforms chats mogen scannen op materiaal van kindermisbruik tot april 2028. Versleutelde berichten zoals WhatsApp en Signal zijn uitgezonderd. Ondertussen werkt de EU aan een permanente regeling waarover onder meer vanwege privacy zorgen bestaan. Op de derde dag van de Nijmeegse Vierdaagse bereikten 42.450 wandelaars de finish. In totaal vielen 1.257 deelnemers uit of startten niet. 3 deelnemers werden gedisqualificeerd. 2 militairen met bepakking onder de 10 kilo en een wandelaar met een verkeerd bandje. Deze weigerden terug te lopen. Morgen is de laatste etappe met de traditionele oversteek bij Kuik en de feestelijke intocht over de Via Gladiola. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het vrijwel overal droog. De bewolking neemt geleidelijk toe en de wind valt grotendeels weg. Morgen start half tot zwaar bewolkt, maar in de middag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het uiterste zuidwesten. En tot zover het nieuws.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
3: Tot 10 uur is dit de Flevo Ziekenomroep. Met de muzikale vaart.

0: Nou, het applaus is voor Jan van Deunen.
1: Dankjewel.
0: He?
1: Ja, dat is wel leuk om te doen.
0: Je hebt er even leuk aan elkaar gezongen.
1: Mm-hmm.
0: Aan elkaar gezongen. Ja, zo is het genoeg hoor. Gaat hij naast zijn schoenen lopen. Jan van Deunen hoorde u in zijn uitvoering van Fever.
1: Ja, een nummer wat in 1959 door Piccoli op de plaat is gezet en door Elvis ook groot is geworden.
0: Ja, zeker.
1: En ik heb dus de uitvoering van Elvis gedaan.
0: Hier staat Piccoli.
1: Ja, maar het is de uitvoering van Elvis.
0: Het is toch wel Elvis.
1: Ja, ja.
0: Ja. Ja. Goed, welkom in het tweede uur van de Muzikale Vaart. We zijn nog tot 10 uur zijn we bij u. Jan van Deunen, ben jij dus?
1: Yes, Peter Bakker, ben jij?
0: Ja. Ik kan niet zingen, dus...
1: Nou ja, je was op de achtergrond, hè, met je handjes en het zwaaien.
0: Ah, ja, dat wel. Ja.
1: Hebben ze een klein beetje idee wat je aan het doen bent.
0: Jij nou aan het doen?
1: Yes.
0: Goed, we gaan lekker verder, want we heten de Muzikale Vaart. We gaan natuurlijk ook met een Muzikale Vaart naar die klok van 10 uur. Rond 10:30 hebben we een stukje cabaret. Dat je hebt besloten dat we Herma Vinkers maar eens uitnodigen.
1: Oké, hartstikke leuk. Ja.
0: Ja, lijkt me wel aardig.
1: Ja.
0: En dan krijgen we nu de Beatles.
1: Met Something.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: zit net een Eric Burton even op te zoeken.
1: Ja.
0: Burton. Die lijkt een beetje op jou, maar dan met haar.
1: Nou, ik had vroeger ook haar, hoor.
0: Ja, nee, maar nu met grijs haar. Oh, hij is 85 inmiddels.
1: Inmiddels 85, ja. Oké.
0: Eric Burden en The Animals. Hij was natuurlijk leadzanger van The Animals.
1: Ja.
0: En dit was uit de jaren 60. San Francisco Nights.
1: 1967 om wel te verstaan. Het komt van zijn album Winds of Change. En het gaat eigenlijk over een beetje protest tegen de Vietnamoorlog. Maar Eric Burden die vertelde ooit een keer op een live optreden dat... Hij schreef over een avond die hij met Janis Joplin in San Francisco had doorgebracht.
0: Oké. Okay.
1: Dus ja, wat is nou waar?
0: Ik heb geen idee.
1: Nee.
0: Ik was er niet bij.
1: Maar laten we ervan uitgaan dat het gewoon voor een protestsong tegen de Vietnamoorlog was. Want er was natuurlijk heel veel protest tegen.
0: Ja, zeker in 1967. Maar ja, dat was ook een klein beetje dus de flower power tijd.
1: Ja.
0: Moest je echt een bloemetje in je haar stoppen en dan in San Francisco met trimmetje mee.
1: Yes.
0: Ja.
1: Ja, ik roep wel eens van ik ben een beetje te laat geboren. Want ik had die jaren 60 toch wel wat meer bewuster mee willen maken.
0: Oké. Okay. Ja, het mooie van nu is dat het allemaal, je kan het allemaal weer beleven.
1: Je kan het weer beleven, ja.
0: En dan,
1: ja.
0: Dan ook nog in hi-fi kwaliteit.
1: Ook dat nog, ja.
0: En zeker hier bij de Flevo Ziet Komroep.
1: Maar dat Woodstock had ik best wel naartoe gewild.
0: Ja, joh?
1: Ja, echt. Ja.
0: Dan moet je naar Pinkpop.
1: Ja, nee, dat is dus weer niet...
0: Dat is weer wat anders.
1: Nee, dat is geen sfeer.
0: Nee, ja, maar dat Woodstock... Ik
1: heb dat helemaal gezien opbouwen en die documentaire heb ik dan gezien.
0: Ja.
1: Ik vond het geweldig.
0: Ja, het is natuurlijk een evenement geweest dat bij iedereen wel bekend is.
1: Ja.
0: Daar zouden we ook een plaatje van kunnen draaien.
1: Ja,
0: en dat gaan we
1: I'm Singing in the Rain.
0: Bijvoorbeeld...
1: Ja, ze zijn er ook weggeregeld.
0: Ja, ze zijn er ook geregeld inderdaad. Hey, nog even vertellen dat we de Beatles ook nog tevoren hadden. Een nieuwe mix die ze in 2019 gedaan hebben.
1: Ja.
0: Ik hoor persoonlijk het verschil niet helemaal.
1: Maar... Ik ook niet. En het nummer is een van de weinige nummers die geschreven is door George Harrison.
0: Ja.
1: En dan hoor je ook aan zijn stem, want hij zingt ook de lied.
0: Hij zingt ook de lied, inderdaad. Something.
1: Ja.
0: We gaan naar de Bellamy Brothers. Die hebben ook een nieuw album uitgebracht dit jaar. En het is best leuk. Bud Dial heet een track daarvan.
1: Wat moet ik me dat wel voorstellen? Iets met doorstenen gooien of zo?
0: Ik heb geen idee.
1: Oké.
0: Ze zingen erover.
1: Nou, we gaan luisteren.

0: mooiste zorg voor elkaar, hè?
1: Ja, alleen hier.
0: Alleen hier bij de Flevo Zieke Omroep. Bud Dial. Het is een soort van broekzakgesprek, heb ik me laten vertellen. Dus niet een voorkeuze toets of zo.
1: Nee, gewoon de telefoon in je zak zit, die gaat aan.
0: Dan
1: zullen ze wel een verhaal vertellen wat ze aan het vertellen zijn.
0: Ik heb geen idee. Ik heb er niet naar geluisterd.
1: Nee, ik ook niet. Maar dat ga ik wel doen.
0: Dit is wel een leuk plaatje. De Bellamy Brothers van een nieuw album wat ze uitgebracht hebben. En daarna hadden we natuurlijk, hoe kan het ook anders? Ronnie Tober met een roos in je blonde haren. En dit is Masada. Wil je er wat over vertellen?
1: Latin Dance. Is in de Weert opgenomen. En geschreven door de percussionist Said Mustamu. En de laatste predikant van de Evangelische Kerk. De B-kant is Zagheru. Maar dit is Latin Dance.

0: Met lekker aan het meefluiten.
1: Ja. Maar, lekker een blaadje om mee te fluiten.
2: Dat is toch kap, weg ermee. Ik was iets te vroeg.
1: Was je iets te vroeg?
2: Ja. Showwaddy. Een band uit de jaren 70 die jaren 50 muziek maakte.
1: Ja, ze waren ook gekleed als de Teddy Boys.
2: Teddy Boys.
1: Ja, die waren uit de jaren 50, waren ze bekend.
2: Ja.
1: En ze hadden ook een hitje met Under the Moon of Love en Three Steps to Heaven. Dat is ook een behoorlijk hit geweest, maar dit was When. En het was een van de grootste. 1977 praten we over. Prachtig mooi jaar.
2: Fantastisch.
1: Ja.
2: Ik zou niet weten waarom.
1: Nou, maar, toen ben ik getrouwd.
2: Oh, toen ben jij getrouwd.
1: Ja,
2: okay. Dus dan volgend jaar. Is het voor jou een fantastisch mooi jaar.
1: Ja, dus volgend jaar is het 50.
2: Ja. Ja, ik kreeg mijn rijbewijs. 1977.
1: Oh, kijk, dat bedoel ik.
2: Latin Dance van Masada uit Huizen kwam daar weer voor. En dan gaan we nu naar Christian St. Peter. You Were On My Mind. En daarna Cabaret. En daarna nog één. En dan zijn we weer terug.
1: Tot straks.
3: Well, I

Ja, ik had zo bedacht dat het wel aardig was om u eens zo'n sollicitatiebrief voor te lezen die ik destijds na de middelbare school om de havenklap op de post deed. Mijne heren, reagerende op uw advertentie waarin u personeel vraagt, overwegende en aanvaardende zulks door u omschreven, mede overwegende voetnoot 2 van uw vacature, en wel zodanig dat er halve concluderende als ondergetekende een dergelijke functie te ambiëren, verblijf ik. Hopende dat ik hiermee een sollicitatiebrief heb geschreven, teken ik. In afwachting van uw afwijzing, et cetera. Bij een van die sollicitatiegesprekken bleek dat het ging om een betrekking in een bordeel. Ik zeg, oh. Ik ga niet werken in een bordeel. Nee, het hoeft ook niet per se in het bordeel. Ze hadden voor mij een functie in gedachten op een kantoor van een bordeel. Als rechterhand van de directeur. Ik zeg, dat doet de directeur maar mooi zelf. En zo bleef ik voorlopig werkzoekende. Iedereen die werkzoekende is, weet dat er in Nederland van die instanties zijn die regelmatig een enorme hoeveelheid post bezorgen. De PDT heeft er ook een handje van. En nu kreeg ik van een van die instanties een folder in de bus en ik las in die folder: u bent werkloos, denk dan eens aan V&D. Want Vroom en Dreesman biedt u een betaalde opleiding tot verkoper. Grijp deze unieke kans, want de hele dag thuis zitten is ook maar ZOZ. Want de hele dag thuis zitten is ook maar ZOZ. Is ook maar ZOZ. Het zit inmiddels ZOZ. ZOZ. Er was wel iets. Kijk ook wat Van Dalen er was echt. Hier, ZOZ. Zie om mijn zijde. Kevin. Zo. De hele dag thuis zitten is ook maar zo. En dus had ik mij maar opgegeven voor die verkoopcursus van V&D. Ik werd geplaatst op de meubelafdeling. Bij ons op de meubelafdeling liep met name de verkoop van kussentjes slecht. Dat kwam omdat V&D's maar in 2 kleuren kon leveren, terwijl de Bijenkorf er recht tegenover keus had uit maar liefst 10 verschillende kleuren. In plaats van er gewoon 8 kleuren bij te bestellen, zette V&D voor het personeel een verkoopcursus op touw. Getiteld Doe en Denk richting klant. Allereerst werd ons geleerd Doe richting klant. Goedemiddag. Vervolgens leren wij Denk richting klant. Die klant wil waarschijnlijk iets kopen, dus je vraagt hem: waarmee kan ik u van dienst zijn? Nou, de klant zegt dan bijvoorbeeld: ik zoek een kussentje. Jij als verkoper legt hem dan uit dat hij dan de keuze heeft uit maar liefst 2 verschillende kleuren. De koper maakt een keus en weer verlaat een tevreden klant het pand. De praktijk. Verkoopt je ook kussentjes? Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Verkoopt je ook kussentjes? Waarmee kan ik u van dienst zijn? Verkoopt je ook kussentjes? Ja, verkoop je nou kussentjes of verkoop je nou geen kussentjes? Nou, we hebben ze wel, maar we verkopen ze nooit. Oh, hoe komt dat dan? Ja, hoe komt dat dan? We hebben de keus uit maar liefst 2 verschillende kleuren. Ja, de Bijenkorf heeft 10 verschillende kleuren. Oh ja, is het hier ver vandaan, de Bijenkorf? Nee hoor, is hier recht tegenover. En weer verlaat een tevreden klant het pand. Afijn, het duurde niet lang of ik werd als eerste op staande voet ontslagen. En eenzaam en werkloos zwierf ik daar door de straten van die hele grote stad. Nu heb je midden in Almelo. Een heuse parkeergarage. Uit pure verveling loop ik die parkeergarage in. En ik zie daar stom toevallig hoe 2 mannen de ruit van een auto inslaan met de bedoeling om in te breken. Plotseling zien ze mij. Waarschijnlijk zijn ze bang dat ik hen aan zal geven bij de politie, want ze komen nogal dreigend op mij af. Om ze te laten merken dat ze van mij niks te vrezen hebben, pak ik met een gebaar van ons ked ons een steen van de grond en tik een ruitje van de dichtstbijzijnde auto in.
De twee mannen komen nu nog dreigender op mij af en schreeuwen: wat moet er met onze auto? Ik spring maar snel in de willekeurige andere auto en scheur er vandoor. Buiten staat de politiewagen met zwaarlicht me op te wachten. Een wilde achtervolging wordt ingezet. Na een kwartier word ik klemgereden. Ik denk, weet je wat? Ik gooi het tot de vriendelijke toer. Ik stap uit en ik zeg tegen de politie: wat was dat spannend, hè? Maar ja, hielp niks. Ik werd ingerekend voor de rechter geleid. Verdachte. U bent geboren in Almelo. Ik ontken alles. Maar u kunt dat wel bekennen dat ik geboren ben in Almelo. Nee, ik ontken alles. Ja, zegt de rechter. Ja. Afijn om een kort geding lang te maken. De rechter en ik, wij trouwden met elkaar en we leefden nog lang en gelukkig. Wat natuurlijk slaat als een tang op een varken. En zo komen we dan terecht in de Ardennen.

0: Sylvia Milligan. Heerlijk.
1: Ja, zeker. Van dat het album Lekker Puh.
0: Was dit ook van Lekker Puh?
1: Ja, ze hebben van Lekker Puh. Doet ze allemaal van dat soort typetjes doet ze dan.
0: Oké. 1993.
1: Ja, dat kan wel
0: kloppen. Dat jaar komt het.
1: Dat kan wel kloppen, ja.
0: Tenminste, dat staat hier dus.
1: Ja.
0: Dat is ook weer heel lang geleden. En daarvoor hadden we Herman Vinkers met Verkoopt u ook kussentjes?
1: Ja.
0: Ja. Geweldig.
1: Het leuke, dat er nog wel eentje nog boven uitstekt is dan de Bijenkorf. De rest is allemaal ter ziele.
0: Nee, V&D bestaat ook weer.
1: Oh, jawel, maar alleen maar via de...
0: Alleen het webshop.
1: Webshop, ja, dat wou ik wel zeggen. Ja. De Blokker ook. Ja, die hebben ook wel een aantal winkels wel weer. Maar...
0: Blokker is er ook weer.
1: Ja.
0: En de Hema.
1: De Hema was er nog, is niet weg geweest. Niet echt.
0: Nee, is niet echt weg geweest, maar die zat ook op...
1: Dan hebben ze wel allemaal gehad nu, dus we kunnen het doorgaan.
0: Ja, nee, dan hebben ze in ieder geval allemaal even de revue laten passeren. Want anders maken we reclame natuurlijk. Ja.
1: Nee, dat doen we ook niet.
0: Crispian St. Peters, die zat daar nog voor met You Were On My Mind. En we hadden het over, had jij het over Woodstock?
1: Ik heb het over Woodstock gehad, ja.
0: Ja,
1: dat had ik best wel mee willen maken.
0: Ja, dat je dat mee wilde maken.
1: Ja.
0: Matthews Southern Comfort heeft daar een hitje meegaat met Woodstock. Ook Crosby, Stills, Nash & Young, maar ik vind deze mooier.
1: Kan.
0: Hier is die.

0: Nou, dat is onmiskenbaar Vicky Leander.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja, inderdaad.
0: Met Auf dem Mond da blühen keine Rose. Dat wist ze zeker.
1: Ja. Ja, ze blijft ook liever hier op de aarde met
0: met want hem. Er zijn geen rozen, hier wel.
1: Ja.
0: Woodstock, daarvoor van Matthew's Southern Comfort. En we gaan naar John, Long John Baldry.
1: Ja, weet je hoe die in zijn naam komt?
0: Omdat hij lang is?
1: Hij is meer dan 2 meter lang.
0: Ja, precies.
1: Ja.
0: Dat is hem wel Short John Baldry genoemd.
1: Misschien. Oh ja? Oh.
0: Een dreumesje was geweest. Ja. Maar,
1: nou ja, hij heeft wel, weet je, het was Short ontdekt.
0: Ja, dat heeft hij wel, hè?
1: Ja.
0: Ja.
1: Maar goed, dit is Morning Dew. Long John Baldry.

0: heerlijk, onvervalste rock'n'roll.
1: Ja, zo is het. Rock around, around the clock.
0: Yeah.
1: Ja, we zijn er bijna in koor.
0: Ja, goed hè?
1: Ja. En dan zit je om even voor tienen zit je in de avond op te maken om lekker te gaan slapen. En dan krijg je dit.
0: Ja,
1: nou, Bill Haley in its comments. Long John Baldry, die zat daarvoor met The Morning Dew. En ja, dit is natuurlijk wel om eventjes rustig aan te doen. The Brothers Four en The Green Leaves of Summer.

0: het hele nummer, dat houdt u een keer van ons te goed. Maar we gaan op naar het nieuws van 10 uur. The Brothers Four, een stukje was dat met de Green Leaves of Summer.
1: Ja.
0: En Raymond Lefevre, die gaat ons naar het nieuws van 10 uur brengen.
1: Oké.
0: Met deze.
1: We hebben het dus weer gehad.
0: Ja.
1: 2 uur voorbij gevlogen.
0: Gaat heel snel, hè?
1: Heerlijk.
0: Nou. Voor straks wel te rusten, morgen weer een stuk beter wakker worden. En heeft u naar onze herhaling geluisterd. Van 8 tot 10 worden we op vrijdagochtend ook gehaald. Zou ik zeggen, maak er vandaag. Dankzij van ondanks anders een mooie dag van. En blijf lekker luisteren naar de Vlees.
1: Ja, want er is toch zoveel te horen en te luisteren.
0: Zo is het.
1: 24/7 zijn we weer op de zender.
0: Ja.
1: Niet wij hoor. Maar in ieder geval een aantal programma's. En ook wat non-stop. En morgenavond zijn we er weer, Peter.
0: Ja, jij.
1: Ik ben er weer. Ja.
0: Ik niet.
1: Ik wil het morgen weer zaterdag hebben.
0: Ik ben
1: en het gaat al zo snel.
0: Ja, het gaat al zo snel.
1: Ja. Nee, morgenavond ben ik er weer met Soul Medicine. En zaterdagavond zijn wij er weer met
0: Olifant.
1: Er zit een olifant in de trein.
0: Help, er zit een olifant in de trein. Tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
1: Evo Gastvrij app. Het is 10 uur.
2: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Volgens de VN-voedselwaakhond IPC is het aantal ondervoede mensen in Gaza gedaald, maar blijft de voedselonzekerheid een groot probleem. Zo'n 1,2 miljoen mensen verkeren nog in een crisissituatie. Door internationale bezuinigingen neemt de voedselhulp af, waardoor de vooruitgang volgens de VN kwetsbaar blijft. De Duitse bondskanselier Merz voert wijzigingen door in de Duitse regering na het vertrek van CDU-CSU-fractievoorzitter Jens Spahn. Thorsten Frey wordt voorgedragen als nieuwe fractievoorzitter. Nina Warken en Karsten Linneman krijgen nieuwe ministersposten. Met de herschikking probeert Merz de rust binnen de partij te herstellen na de rel rond Jens Spahn. Een Canadese advocaat is 6 maanden geschorst en kreeg een boete van ruim 6000 euro na het gebruik van door AI verzonnen rechtbankdocumenten. Ze verwees naar niet bestaande rechtszaken en probeerde later haar verdediging eveneens met ChatGPT voor te bereiden. Eerst gaf ze een niet bestaande assistenten schuld, maar dat bleek onwaar. Bij een vermoedelijke roofoverval in een bank in de Duitse stad Regensburg is donderdag een medewerker om het leven gekomen. De man werd met een mes ernstig verwond en overleed later in het ziekenhuis. Een 20-jarige verdachte is aangehouden en wordt verdacht van moord en een gewapende overval. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het vrijwel overal droog. De bewolking neemt geleidelijk toe en de wind valt grotendeels weg. Morgen start half tot zwaar bewolkt, maar in de middag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het uiterste zuidwesten. En tot zover het nieuws.
3: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01. De Flevo Zieke Omroep.

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op vakantie in een land met een geel reisadvies. Is het slim om tijdens je trip het reisadvies in de gaten te blijven houden? Ja, reisadviezen kunnen altijd van kleur veranderen. Zo betekent de verandering van geel naar oranje dat het onveilig is geworden in een land of gebied. En dat heeft gevolgen voor je vakantie. Check het reisadvies op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: Welkom bij de Flevozieken-omroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: Dit is de Flevoziekenomroep.
2: I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me.

0: nog niet?
1: Wat ga jij doen om fitter te worden? Er zijn ontelbare manieren. Kijk wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl. Go!

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 11 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. De nucleaire overeenkomst tussen de Verenigde Staten en Saoedi-Arabië gaat volgens president Trump alleen door als Saoedi-Arabië de relatie met Israël normaliseert. Hij wil dat het land toetreedt tot de Abraham-akkoorden. De deal moet vreedzaam kernenergiegebruik mogelijk maken, maar details over de uitspraken zijn nog niet bekend. In een winkelcentrum in het Duitse Stuttgart is een 47-jarige vrouw ernstig gewond geraakt nadat ze werd neergestoken en in brand gestoken. De 54-jarige verdachte met wie ze een relatie had vluchtte, maar werd later aangehouden. De politie onderzoekt het motief. Het winkelcentrum werd tijdelijk ontruimd. Onder voelen mensen in Gaza gedaald, maar blijft de voedselonzekerheid een groot probleem. Zo'n 1,2 miljoen mensen verkeren nog in een crisissituatie. Door internationale bezuinigingen neemt de voedselhulp af, waardoor de vooruitgang volgens de VN kwetsbaar blijft. De Duitse bondskanselier Merz voert wijzigingen door in de Duitse regering na het vertrek van CDU-CSU-fractievoorzitter Jens Spahn. Thorsten Frey wordt voorgedragen als nieuwe fractievoorzitter. Nina Warken en Karsten Linneman krijgen nieuwe ministersposten. Met de herschikking probeert Merz de rust binnen de partij te herstellen na de rel rond Jens Spahn. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het vrijwel overal droog. De bewolking neemt geleidelijk toe en de wind valt grotendeels weg. Morgen start half tot zwaar bewolkt, maar in de middag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het uiterste zuidwesten. En tot zover het nieuws.
2: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01. De Flevo Ziekenomroep.

0: Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest de herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.
1: De Flevo Ziekenomroep, uw zonnetje in het ziekenhuis.

0: FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 12 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. De landen van de OPEC Plus zullen volgende week waarschijnlijk instemmen met een nieuwe verhoging van de olieproductie vanaf september. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters. De productiequota zal ongeveer met 188.000 vaten per dag stijgen. Door de oorlog in het Midden-Oosten produceren veel lidstaten echter nog altijd minder olie dan hun vastgestelde quota. Chocoladeproducent Lindt is in de Verenigde Staten aangeklaagd wegens vermeende misleiding over de aanpak van kinderarbeid in de cacaoketen. Volgens de aanklagers profiteert het bedrijf nog altijd van kinderarbeid in Ghana en Ivoorkust. Lindt ontkent de beschuldigingen en zegt actief toezicht te houden op zijn leveranciers. De nucleaire overeenkomst tussen de Verenigde Staten en Saoedi-Arabië gaat volgens president Trump alleen door als Saoedi-Arabië de relatie met Israël normaliseert. Hij wil dat het land toetreedt tot de Abraham-akkoorden. De deal moet vreedzaam kernenergiegebruik mogelijk maken, maar details over de uitspraken zijn nog niet bekend. In een winkelcentrum in het Duitse Stuttgart is een 47-jarige vrouw ernstig gewond geraakt nadat ze werd neergestoken en in brand gestoken. De 54-jarige verdachte met wie ze een relatie had vluchtte, maar werd later aangehouden. De politie onderzoekt het motief. Het winkelcentrum werd tijdelijk ontruimd. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het vrijwel overal droog. De bewolking neemt geleidelijk toe en de wind valt grotendeels weg. Morgen start half tot zwaar bewolkt, maar in de middag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het uiterste zuidwesten. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep met Easy Listening Muziek.

0: Zeg, wat ik me afvroeg over die hoge energierekening. Mijn huis is al wat ouder en ik wil met isolatie aan de slag. Helpt dat nou echt?
1: Jazeker, mevrouw. Het isoleren van bijvoorbeeld uw spouwmuur of de vloer maakt een groot verschil voor uw energieverbruik. En ook goed om te weten, er zijn allerlei subsidies en leningen voor.
2: Je huis verbeteren. Wacht niet langer en kijk wat er met isolatie voor jou te winnen valt op verbeterjehuis.nl.

light is on.

0: FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 1 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Een Amerikaanse man is veroordeeld tot levenslang voor de moord op de parlementsvoorzitter van de staat Minnesota en haar echtgenoot en een aanslag op een senator en diens vrouw. De dader deed zich voor als een politieagent en had meerdere democratische politie op een dodenlijst staan. Hij heeft de moorden bekend om de doodstraf te ontlopen. Een 54-jarige man uit Roosendaal die vastzit voor de brand bij 6 strandhuisjes in Wijk aan Zee wordt nu ook verdacht van een voorbereiding van moord of doodslag. Bij de brand konden slapende bewoners op tijd vluchten. Het Openbaar Ministerie doet geen uitspraken over de reden voor de zwaardere verdenking. De landen van de OPEC Plus zullen volgende week waarschijnlijk instemmen met een nieuwe verhoging van de olieproductie vanaf september. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters. De productiequota zal ongeveer met 188.000 vaten per dag stijgen. Door de oorlog in het Midden-Oosten produceren veel lidstaten echter nog altijd minder olie dan hun vastgestelde quota. Chocoladeproducent Lindt is in de Verenigde Staten aangeklaagd wegens vermeende misleiding over de aanpak van kinderarbeid in de cacaoketen. Volgens de aanklagers profiteert het bedrijf nog altijd van kinderarbeid in Ghana en Ivoorkust. Lindt ontkent de beschuldigingen en zegt actief toezicht te houden op zijn leveranciers. Dan nog het weer. Vannacht blijft het vrijwel overal droog. De bewolking neemt geleidelijk toe en de wind valt grotendeels weg. Morgen start half tot zwaar bewolkt, maar in de middag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het uiterste zuidwesten. En tot zover het nieuws.
2: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep.

0: Dinsdag 14 juli aanstaande is bij Fred en Aart Peter van der Horst te gast. Een begenadigd muzikant uit Almere. Hij begon op jonge leeftijd gitaar te spelen en heeft onder andere 10 jaar bij een fanfareorkest in Hilversum gespeeld. Hé, een fanfareorkest? Hoe dat zit? Dit en andere zaken vertelt hij dinsdagmiddag 14 juli tussen 2 en 4 in Fred's Music Mix.
1: Per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40, de Flevo Ziekenomroep.
2: We got it together, didn't we?

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee. Ja!
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 2 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Een Amerikaanse man is veroordeeld tot levenslang voor de moord op de parlementsvoorzitter van de staat Minnesota en haar echtgenoot en een aanslag op een senator en diens vrouw. De dader deed zich voor als een politieagent en had meerdere democratische politie op een dodenlijst staan. Hij heeft de moorden bekend om de doodstraf te ontlopen. Een 54-jarige man uit Roosendaal die vastzit voor de brand bij 6 strandhuisjes in Wijk aan Zee wordt nu ook verdacht van een voorbereiding van moord of doodslag. Bij de brand konden slapende bewoners op tijd vluchten. Het Openbaar Ministerie doet geen uitspraken over de reden voor de zwaardere verdenking. De landen van de OPEC Plus zullen volgende week waarschijnlijk instemmen met een nieuwe